Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Mari-Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutu's op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Binnen een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden. Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
1: Op zoek naar een hippe najaarsoutfit voor jouw kids? Bij Kicks.nl shop je de leukste items van meer dan 50 topmerken. Zoals Vingino, Retour Jeans en Raced. Van trendy jeans tot warme winterjas. Je vindt het allemaal. Bestel voor 12 uur vanavond en je hebt het de volgende werkdag in huis. Retourneren is gratis en betalen doe je eenvoudig achteraf. Kicks.nl.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar €100. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op Hemdvoorhem.nl.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Op zoek naar een hippe najaarsoutfit voor jouw kids? Bij Kicks.nl shop je de leukste items van meer dan 50 topmerken. Zoals Fingino, Retour Jeans en Raced. Van trendy jeans tot warme winterjas. Je vindt het allemaal. Bestel voor 12 uur vanavond en je hebt het de volgende werkdag in huis. Retourneren is gratis en betalen doe je eenvoudig achteraf. Kicks.nl.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar €740 miljard. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de €1 biljoen. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar 100 euro. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
0: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
2: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De langste files van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert-Noord en Leende 7 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk is daar één rijstrook dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een auto met pech. Twee rijstroken zijn dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht en Hardingswad-Riesendam 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. De A15 van Gorkum naar Nijmegen is helemaal dicht, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid via de A50. Dan de A15 richting de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug. Daar zo'n 20 minuten op onthoud in 7 kilometer file. En op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 16 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.

0: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij

0: winkel bediende in 2000. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard. Een half uur vertraging in 12 kilometer file. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag ook een half uur oponthoud tussen de Keteltunnel en Rijswijk. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is afgesloten. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 8 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld. 11 kilometer file met daar wel 3 kwartier oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Een half uur oponthoud. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging door een aanrijding. En op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. 11 kilometer file met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.
2: Brik.
3: Ja, Brik, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
2: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
3: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
2: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
3: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
2: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
3: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
2: Brik.
3: Ja, Brik, kom maar.
2: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
3: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
2: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
5: Koop je CB bij KBC.
6: Roger.
5: Ga naar kbcimport.com.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Bijna 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Door droogte krimpt de kleigrond onder het huis. Daardoor kunnen scheuren ontstaan in muren of kan een raam of deur gaan klemmen. Herstel kost al snel tienduizenden euro's. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt of te weinig betaalt, kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Dat kost verder niets. In 3/4 van de gevallen komt de betaling alsnog tot stand. Medewerkers vertellen aan RTL Nieuws dat het ziekteverzuim hoog is, waardoor tienduizenden mensen veel langer moeten wachten op hulp van de overheid bij hun alimentatie. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de stichting Off Limits. Door de inzet van AI bij cyberpesten vervaagt de grens tussen grap en pesten. Dikwijls gaan er nepbeelden rond waarbij de jongeren gênante of vernederende dingen doen, zoals zoenen, dansen of overgeven. In sommige religies kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kenniscentrum vindt dat de ouders en scholen dit online gedrag met de jongeren moet bespreken. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Ze leerde zichzelf programmeren bij het toonaangevende instituut MIT en wordt gezien als de grondlegger van de software engineering, een term die ze zelf bedacht. In 2016 kreeg ze de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Margaret Hamilton is 90 jaar geworden. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt wat drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op sommige plaatsen is extra vertraging door ongelukken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard een uur extra reistijd. Daar zijn twee rijstroken dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Geldermalsen. Ook daar is de vertraging een uur. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 3/4 vertraging na een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar inmiddels weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam, 1/2 uur vertraging tussen Breda en Dordrecht. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum, 20 kilometer file, daar is de vertraging 3/4. En op de A58 van Tilburg naar Breda, daar staat een lange file door een ongeluk. Tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 11 kilometer, de vertraging is nog een uur. De rijbaan is inmiddels wel weer vrij.
7: We

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bijna 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de stichting Off Limits. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt druk, maar het hoogtepunt hebben we inmiddels wel gehad. De files die opvallen staan nu op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 7 kilometer met een half uur vertraging. Er ligt daar rommel op de weg, 2 rijstroken zijn dicht. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard, een uur vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht ook een uur oponthoud tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade. Een half uur extra reistijd, de linker rijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum, 3 kwartier vertraging. Half uur oponthoud op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. 11 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een uur. De oorzaak is een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Bijna een 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Door droogte krimpt de kleigrond onder het huis. Daardoor kunnen scheuren ontstaan in muren of kan een raam of deur gaan klemmen. Herstel kost al snel tienduizenden euro's. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt of te weinig betaalt, kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Dat kost verder niets. In 3/4 van de gevallen komt de betaling alsnog tot stand. Medewerkers vertellen aan RTL Nieuws dat het ziekteverzuim hoog is, waardoor tienduizenden mensen veel langer moeten wachten op hulp van de overheid bij hun alimentatie. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de stichting Off Limits. Door de inzet van AI bij cyberpesten vervaagt de grens tussen grap en pesten. Dikwijls gaan er nepbeelden rond waarbij de jongeren gênante of vernederende dingen doen, zoals zoenen, dansen of overgeven. In sommige religies kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kenniscentrum vindt dat de ouders en scholen dit online gedrag met de jongeren moet bespreken. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Ze leerde zichzelf programmeren bij het toonaangevende instituut MIT en wordt gezien als de grondlegger van de software engineering, een term die ze zelf bedacht. In 2016 kreeg ze de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Margaret Hamilton is 90 jaar geworden. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. Het hoogtepunt hebben we inmiddels gehad. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is extra vertraging tussen Amersfoort-West en Barneveld. Nu 12 kilometer file met een uur extra reistijd. Er ligt daar rommel op de weg. Er zijn opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Utrecht en Veenendaal over de A27 en de A12. Dan de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar zien we de nasleep van een ongeluk. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide 3/4 extra reistijd. De rijbaan is daar wel weer vrij. Op de A2 bij Den Bosch naar Utrecht tussen Vught en de afrit Geldermalsen 3/4 vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade ook 3/4 vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Renkum. Langzaam rijden en stilstaan met 3/4 vertraging na een ongeluk. A50 Zwolle-Arnhem tussen Apeldoorn-Noord en knooppunt Waterberg een uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht.

0: Dit is KBC Radio. Altijd jouw hit, jouw
1: station. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bijna 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de stichting Off Limits. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. De langste files van dit moment staan nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 13 kilometer met een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Elders op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een half uur vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug daar zo'n 20 minuten op onthoud. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer met ruim een half uur op onthoud. A27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum daar 20 minuten vertraging in 15 kilometer file. A50 Os richting Arnhem tussen Ravenstein en Heteren 16 kilometer met haar drie kwartier vertraging. En op de A50 Zwolle richting Arnhem tussen Vaassen en de afrit Schaarsbergen 18 kilometer met drie kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij.
7: Radio Monique, de stem van de Noordzee.
8: Hallo, ik ben Bente en mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast. Als DJ vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

Because my dreams are bursting at the seams.

0: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Samen met zware regen is er dan risico op overstromingen. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die 50 miljoen euro besloten in het parlement. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Zeker 12 regio's zijn getroffen volgens president Zelensky. Oekraïne haalde 80% van de drones neer. Vorige week was dat nog 57%. Kiev heeft geen verklaring voor de toename. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Aan het huishouden werd ruim 2% meer uitgegeven. In september daalde het uitgavenpatroon weer enigszins. Dat komt vooral doordat ondernemers en industrie minder positief zijn over de werkgelegenheid in een bedrijf. Het weer vanmiddag afwisselend bewolking en zon, af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspit lost nu vrij snel op. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 11 kilometer file met een half uur oponthoud. En op de A50, Os richting Arnhem, tussen Ravenstein en knooppunt Valburg, 13 kilometer. De vertraging is 20 minuten.
5: Miami Music! In the new Radio Caroline.

Beatles gehad en net de Bluebells en Young at Heart. Jong van hart, dat voelen oude presentatoren zich ook nog wel. Zeker wel als je bezig mag zijn met het Zoute Uur hier op KBC Radio, waar Cat Stevens een nummer uit de jaren 70 gaat zingen, Wild World.

0: Year of Decision van The Three Degrees. Een nummer was dat uit 1974. En inderdaad, het jaar van de beslissing om de buitengaatse radio de nek om te draaien. Gelukkig zijn er nog de zeezenderdagen met live programma's vanaf een boot. Tijd voor Nederlandstalig werk van Cadans. Alleen niet op maandag.
1: Ai, ai, ai.

Onlangs ontving ik opnieuw een enthousiaste brief van KBC-radioluisteraar Raymond Marshall uit Easterton in het Verenigd Koninkrijk, de UK, met enkele mooie aanzichtkaarten. Hopefully you had a nice holiday in Christchurch, Dorset. It's beautiful there. It's really beautiful there. I went there a long time ago. Raymond schreef zijn brief in het Nederlands. Fantastisch gedaan, Raymond. Complimenten. Hartelijke groeten ook aan je zus. En dat blijft, vrienden, toch bijzonder dat iemand die zo ver weg woont KBC Radio zo trouw volgt. Thank you very much, Raymond.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezender.
1: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Het weer vanmiddag afwisselend bewolking en zon, af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files zijn nu vrij snel aan het oplossen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. De vertraging is een kwartier. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg, langzaam rijdend verkeer met daar 10 minuten op onthoud. A4 Amsterdam richting Den Haag, 10 minuten vertraging tussen Roelofarensveen en Leidschendam. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam, tussen Assendelft en Zaanstad-Zuid 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht.

natuurlijk, hè. Drie keer de Dolly Dot. Producers Peter van Asten en Richard Dubois kregen het idee om de meidengroep de Dolly Dots te starten. U of je kunt zelf zo'n lijstje samenstellen. Stuur die lijst dan naar studio@kbcradio.nl. Terug naar de jaren 60, 68 meer speciaal, met de

0: ABC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Ik ga wassen.
2: Zij de toverhex. Niet meer nodig, overbodig, er is Biotex.
3: Biotex maakt wassen bijna overbodig. Alleen maar inweken of voorwassen en eiwitvlekken, bloedvlekken, transpiratie en melkvlekken zijn verdwenen. Haal vandaag nog Biotex en beleef het gemak van dit wonderpak. Biotex.
4: Sony, u weet wel, dat kleine merkje dat alles beter maakt. Exposeert op de Virato, stand 125. Dat mag u niet missen. Sony.

0: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Daar kwamen de voorbije tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wil kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar. Wel verkopen ze minder snel. De Europese Unie en China bespreken vandaag en morgen in Peking de oplopende handelsspanningen. Eurocommissaris Šefčovič ontmoet daar de Chinese handelsminister Wang Wentao. De industrie in de EU heeft veel last van de steeds schevere handelsbalans. Die is nu al €1 miljard per dag. De EU verwijt China oneerlijke handel. Het land geeft grote bedrijven staatssteun en houdt de Chinese munt kunstmatig laag. Als de gesprekken niets opleveren, overweegt de EU sancties. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar €50 miljoen voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders. Die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die €50 miljoen besloten in het parlement. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg. De vertraging is daar 10 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam is even dicht bij Schiphol door een te hoge vrachtwagen bij de Schipholtunnel. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
4: We are officially the hottest AM station.

Ja, nou vragen we het dan ook niet. Nee, wel zo verstandig. Billy Joel. Onderweg op KBC. Ik ben maar net binnengekomen, zeg. Ja, ik ben bijna nog later dan de kantinejuf. Die is overigens nooit echt te laat, hoor. Maar ik kwam best wel laat instappen hier. Gouden studio aansteken. Mark even bedanken. Sowieso Mark bedanken voor het zoutuur. Vanmiddag is hij er weer, mensen. Van 3 tot 4 uur op KBC Radio. En daarna... Oh, dat ga ik zo vertellen. Daarna, ja, dan gelijk zeggen. Daarna ben ik aan de beurt. Huh? Ja, leg het zo wel uit. Ja. Messenger Bob van Beter, bob@kwcradio.nl. Leuk dat je er ook interactief bij kunt zijn. Hartstikke gezellig, meld je maar. Hoeft niet per se, maar het zou kunnen. En ik vind het alleen maar leuk, ik heb ook de koffie klaar. Ja, geloof me. Met 1 druk op de knop het lekkerste bakkie uit Nederland vandaan. Want je kan ook buiten de Nederlandse grens zitten natuurlijk. En trouwens, het internationale chauffeursprogramma onderweg... Kenmerkend voor de mensen buiten de Nederlandse grens. Maar ook in Nederland natuurlijk. Ja, dat is logisch. Als je in Canada bent of ergens anders in Amerika. Midden-Amerika, Zuid-Amerika zou ook nog kunnen. Maar ja, zuidelijk. Het zuidelijk halfrond. Ik denk meteen aan Brisbane. Ik denk aan Cairns. Ik denk aan Australië. Geen Jan Smit waarschijnlijk voor Harry vandaag. Denk ik. Vond hij vanmorgen niet leuk om te horen. Bij in Utrecht. Snap ik hoor, Harry. Helemaal goed. Maar je weet het nou, you never know natuurlijk, ja. Goed, Mark van Amstel vanmiddag met het zoutuur van 3 tot 4 uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders. Dan maakt hij weer een vers radioprogramma met oude meuk, wordt wel eens gezegd. Maar wij vinden dat leuk, die oude meuk. Zeker, die oude jingeltjes, die geluidsfragmenten. De zeezenderperiode herleeft weer met de stem van Mark van Amstel. Goed, geen reclame meer voor hem. Nu reclame voor jouzelf. Ja, vind ik leuk. Nogmaals, Messenger Bob van Beter, bob@kwcradio.nl. Kees, Germen, Erwin, Edwin, Arjen. Het is een feestje vandaag. En gisteren beloofde ik deze helemaal te gaan draaien, want ik kwam er niet aan toe. Douwe Bob, zijn nieuwe single. Ik vind hem goed. Note to self. I can still see.

0: vind het de beste plaat van de Commodores. Zonder Lionel Richie. Want ja, met Lionel Richie zijn er ook wel andere nummers te bedenken. Maar deze uit 85 toch wel even fijn. Night Shift. Heb je een Night Shift gehad? Dan is het gek dat je er nu bij bent. Tenzij nog, ja, dat je net een beetje wakker wordt. Dat kan natuurlijk wel. Hè? Maar ik bedoel, als je aan het rijden bent. Nu als je al een Night Shift hebt gehad. Dat lijkt me dan weer sterk. Onderweg op KBC. Goedemorgen. Jawel. Oh, ja. Nou, ik ga mijn enthousiasme niet onder stoelen en banken steken. Minder leuk nieuws, leuk nieuws. Nou ja, ik begin met het minder leuke nieuws. Morgen hebben we geen live onderweg tussen 11 en 1 uur. Dat is niet leuk, hè? Nee. Ik ga het meteen goed maken met je. En de reden leg ik dan ook wel uit. Vanmiddag, na het programma van Mike van Amstel, het Zoute Uur op KBC Radio, ben ik er wel weer live. Wij noemen dat van 4 tot 6 onderweg op vrijdag. En dat is gek, omdat ik er morgen niet bij kan zijn. Denk ik, we kunnen het programma vanavond maken met elkaar. Maar er zitten heel wat mensen aan het diner, zeg maar. Tijd voor elkaar, een beetje te kletsen en zo. Dat hebben we al eens vaker gedaan. Dan zenden we het de dag erna uit. Dat noemen we dan semi-live. Maar ja, we kunnen het ook een keer in de middag proberen, dacht ik. En why not? Dus vanmiddag, hier bij KBC Radio, van 4 tot 6 uur, maak ik net als nu live radio, interactief. Kun je erbij zijn, hartstikke gezellig. Gaan we ook de avondspits in. En we andere filemeldingen natuurlijk van de ANWB. Maar morgen hebben we weer de nieuwe filemeldingen van de ANWB. Want morgen zenden we het programma dan semi-live uit. Tussen 11 en 1 uur. Kun je toch genieten? Gaan we toch het weekend in? Kiezen wij vanmiddag al een ultieme weekendplaat? Ja, voor degene die de uitzending vanmiddag gaan missen tussen 4 en 6 uur live hier bij KBC Radio. Ja, dan kun je morgen afstemmen. Is het toch een verrassing dan? Nou ja, zo had ik het een beetje gedacht eigenlijk. De reden is dat ik morgen met mijn jongste zoon, nadat ik bij Utrecht heb gewerkt, zo om 9 uur half 10 vanuit Utrecht naar Knokke in België ga. Waar we morgen en zaterdag een deel meemaken van de sfeer, in elk geval van de Zoute, de Grand Prix van België. En dat is dus geen echte race, maar het is een rally dus. En de finish is altijd op het Zoute, in Knokke, waar het de hele week al feest is. En wij gaan er met z'n tweetjes heen, vinden we hartstikke leuk. Hij vroeg het aan mij, hij zegt, weet je nog dat we er geweest zijn? Ik zeg, ja, dat is een aantal jaar geleden. Zullen we het nog een keer doen? Ik zeg, ja, zeker wel. Zullen we dan vrijdagmiddag weg gaan? Hij zegt, ja, dan missen we al een heleboel. We gaan vrijdagochtend weg. Kan dat? Toen dacht ik, ja, ik moet het natuurlijk wel aan jullie allemaal vragen en overleggen. Maar ik gaf mezelf al het antwoord en hem ook, ja, ik ga mee. Dus morgenochtend dan rij ik richting Knokke in België. Misschien komen we elkaar nog tegen onderweg. Doe even een bakkie op Hazeldonk of zo. Dat kan. Of kom ik niet door Hazeldonk? Als ik over Antwerpen rijd wel, maar misschien rijd ik wel over de Moerdijkbrug en ga ik richting Berg op Zoom. Pak ik de 58, ga ik via Borselen en Terneuzen, de tunnel door dus. En zo richting Katzand en dan die kant richting Knokke. Dat weet ik nog niet, maar het is wel een idee. Dus vanmiddag, mensen, nogmaals dat terugkomt. Vanmiddag is het zover. Van 3 uur tot 4 uur hoor je Mark van Amstel met het Zoutuur. En dan, ja, jij ook. Jij en iedereen nodig ik bij deze uit om dan live radio te gaan maken. Inclusief de keuze van een ultieme weekendplaat. En andere zaken die spelen. Lekkere muziek maken en interactief. Tussen 4 en 6 uur vandaag op deze donderdag bij KBC Radio. En dat gaan we morgen op herhaling dan wel semi-live de eten in. Nou, zo had ik het gedacht eigenlijk. Vind je dat goed? Vind je dat gezellig? Ja, omdat het morgen niet gaat. Vandaag weer onderweg, alive and kicking. Twee keer dan eigenlijk ook wel weer leuk, toch? Tussendoor maar even een tukkie doen, denk ik, of zo. Onderweg op KBC, Peter is erbij gekomen. Peter van Noorderveld, de Highwayman. Bob, onderweg dus. Eindelijk heb ik weer een dienst dat ik even kan reageren. Luisteren doe ik namelijk wel op de Portable Radio. Afgelopen zaterdag, nieuws. En zeker heb ik mijn Honda Goldwing ingeruild. Ah, jammer. Ik denk, wat zo'n mooie motor. Maar ik heb hier de foto's van de nieuwe. Tegen een Yamaha XV1700 Roadster Warrior. Nou, ik had namelijk te veel technische problemen met de Honda. Dus, dit rijdt ook heel fijn hoor. Wat een geweld. Morgen vrijdag ben ik vrij. Nou, ik ook dus. En dan het hele weekend moet ik werken op de BC, de bedieningscentrale van alle sluizen en bruggen, in elk geval in Flevoland. Maak er een goed weekend van allemaal. En de groetjes van de Highwayman, Peter. Ook voor jou natuurlijk, voor die auto die je gaat rijden, mensen. Een vrachtwagen die nieuw is, doe je inderdaad. Ook op een motor veilige kilometers maken, Peter de Highwayman. Onderweg op KBC Radio. Geen Jan Smit, zegt Harry dus.
1: Oh?
0: Maar een boy named Sue zou je kunnen laten horen. A song by Johnny Cash from 1969. Die ga ik je laten horen vandaag. Dat vind ik wel leuk. Naar aanleiding van Spooky Air Sue vanmorgen. Voor jou was het al middag. En nu good evening, Harry. Down under in Brisbane. Leuk dat je er bent en reageert. Ja, vanmorgen heb ik weer een uitzending gedaan vanaf 6 uur bij Radio M Utrecht. Morgen doe ik dat weer. Daar wel? Ja, daar wel, ja. Van 6 tot 9, hè. Dus nodig ik je bij deze uit om ook aanwezig te zijn. Dat vind ik wel gezellig eigenlijk. Nou, over gezellig gesproken. Morgen Bob en onderwegjes, we zijn er weer bij. Laat Hannes van Tontrans weten. Vanmorgen heb ik geladen in Bladel. Ik ben nu onderweg naar Sorbet in het 57e Franse departement. Ik rijd nu bij Vielsalm. Het komt me bekend voor, dit rijtje eigenlijk. Bob dubbel op in het kwadraat. Mijn idee is om Tracy Chapman te laten horen. Als het maar niet te snel gaat met die auto. Fast car, denk ik meteen aan. En Talking About the Revolution is ook van Tracy Chapman. Mooi nummer trouwens ook. Groetjes aan iedereen. Hannes Tontrans. Hannes, dankjewel. Nou, we doen even een rondje post, hè, voor de duidelijkheid. We zijn er vanmiddag ook bij, zegt Kees. Ah, dat is gezellig. Morgen Bob en onderwegjes voor nu. Bijna zijn we in Rouen, ofwel Rouen. We rijden overigens nu in de file. Zometeen even lossen, tanken, wassen en dan toch wel de rust pakken tot morgen. In KN laden voor niet-Nederland. Nee hoor. Dubbel 6 gegooid, lekker naar Bella Italia toe. Heerlijk, wat een vooruitzicht zeg. Jongen, jongen. Nou, veel plezier. José, Kees en Buk. Maar natuurlijk, die is er ook bij. Nou, tot vanmiddag dan ook José en Kees, de drie musketeers. Marcel Duitser zegt goedemorgen. Ik heb gelost in Lisse. En nu naar Heilo. Niet te verwarren met... precies. Met andere Hengelo. Dit is Heilo, Noord-Holland. Joop Zijdelaar Stolwijk heeft zich gemeld met een Bluetooth duimpje. Krijg je van mij meteen terug. Dat geldt ook voor Gerard Grootkozijn. Ook jij? Een Bluetooth duimpje. Mensen, meer post dan meteen. Messenger Bob van Beter. En bob@kbcradio.nl.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Duitsland gaan komend weekend diverse wegen dicht door wegwerkzaamheden. De A1 tussen Hamburg en Lübeck gaat in beide richtingen dicht bij Hamburg-Noorderelbe. En de A40 Duisburg-Essen is in beide richtingen gesloten bij Mülheim. Beide afsluitingen zijn van vrijdagavond tot maandagochtend. Ook wordt de A1 Osnabrück-Bremen in beide richtingen afgesloten tussen Vechta en Kloppenburg. Dat is van zaterdagochtend tot maandagochtend. In Frankrijk is de Mont Blanc-tunnel vannacht nog dicht door wegwerkzaamheden. De afsluiting is van 10 uur 's avonds tot 6 uur morgenochtend. Ook volgende week gaat de tunnel nog een keer dicht, van maandagavond 7 uur tot dinsdagochtend 6 uur. Daarnaast gaat volgende week de A40 tussen Genève en Lyon in beide richtingen dicht tussen de Chamoise-tunnel en Bellegarde. De afsluiting is van maandag tot vrijdag, alleen van 9 uur 's avonds tot 6 uur de volgende ochtend. In België gaat komend weekend de E40 tussen Brussel en Luik in beide richtingen dicht bij Bertum door werkzaamheden. De afsluiting is van zaterdagavond 8 uur tot zondagmiddag 1 uur. Verkeer in Oostenrijk moet rekening houden met afsluitingen bij de Reschepas, de B180. Er zijn werkzaamheden tussen Pfunds en Nauders. Tot 27 november is de weg nog afgesloten van maandag tot donderdag, steeds tussen 7:30 's morgens en 6 uur 's avonds. Op vrijdag is de weg dicht tussen 7:30 's morgens en 2 uur 's middags.
3: Onderweg!

0: is All van Roger Glover en Guess. Onderweg op KWC Radio. Ik zit even te kijken. Ja, we hebben heel veel posten. Gaan straks na 11:30 een lekkere lange ronde maken. Als je iets kunt inspreken, vind ik dat ook hartstikke leuk. Jeroen is er zometeen bij. Jeroen Schild. Post ook van Jan Willem van Apeldoorn. Goedemorgen, Bob. Ja, ik lees het zometeen echt wel helemaal voor. Michel van Doorn is er bij. Elwin Stegeman. Elwin was er vanmorgen vroeg ook al bij. Je hebt geen duimpje van mij gehad. Sterker nog, ik heb het ook niet vermeld. Elwin, sorry. Stegeman. Daar houd ik van. Maar natuurlijk ja, en nog veel meer berichtjes van... Nou, wie allemaal? Jij ook? Messenger Bob van Meten, bob@kbcradio.nl. Tot zometeen.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Het vakantiefestival komt er weer aan.
3: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
4: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar €100. Ja, 4 voor €100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
12: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de voorbije tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. De Europese Unie en China bespreken vandaag en morgen in Peking de oplopende handelsspanningen. Eurocommissaris Sefcovic ontmoet daar de Chinese handelsminister Wang Wentao. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar €50 miljoen voor uittrekken. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon, af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, daar rijdt het langzaam tussen Zevenaar en Westervoort 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen Wezep en Zwolle-Zuid 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij.

Depeche Mode. Ja, je had daar heel wat liefhebbers voor. Zo midden jaren 80 al. Depeche Mode met People Are People. En ik zeg dat omdat ik me dat van de dansvloer nog kan herinneren. Nee, zelf niet dansen, maar als dj'tje. Zo'n klein kroegje, zo'n discotheekje. En dan werd dit aangevraagd. En dan kwamen er een heel andere gestemde op de dansvloer. Dat vond ik hartstikke leuk. En die leerde ik ook heel gauw kennen. Hartstikke leuke mensen allemaal. Depeche Mode, People Are People. Nou, peoples, hallo. Dit is de radio. Messenger Bob van Beden. Bob@kbcradio.nl. Een flinke ronde met post ga ik je doen toekomen. Want er zijn zoveel mensen die zich gemeld hebben. En ook vanmorgen vroeg al even. En dat vind ik echt hartstikke leuk. Daar wordt echt leuk op gereageerd intern bij Radio Emuten. Hoe kan dat er zoveel mensen luisteren? Ik zeg, nou, misschien maak ik er wel een beetje reclame voor buiten deze omroep om. En dat zie je ook maar goed. Morgen daar weer van 6 tot 9 uur bij Radio M Utrecht. Ben ik al vroeg wakker en denk, nou, dan kan ik jullie er ook wel even bij halen. Vind ik wel leuk. Ja, we hoeven niet altijd interactief radio te maken, maar dan weet je nou wel dat je niet voor niks bent opgestaan, zeg maar. Of misschien ook wel, maar ja, vrijwilligerswerk, dat kun je overal doen. We doen het wel voor het vak natuurlijk. En ook wel voor de betaling. Laat ik het nou zo zeggen, ja. Goed, Michel van Doorn is erbij. Bob, groetjes vanuit Friese Palen kregen we vanmorgen binnen. Michel is wat kilometers intussen aan het maken voor Van Doorn. Dus we gaan straks wel horen waar je intussen uithangt. En misschien nog steeds wel op de plek die je kan, hè. Bob, Jan Willem zegt, als je nog van plan bent. Ja, je hoorde mijn oproep net voordat jij bericht stuurde. Dus je weet dat het doorgaat. Als je nog van plan bent om naar Knokke te gaan, vrijdag. Even een reistip om dan via de Westerschelde-tunnel te rijden. Dan vermijd je een heleboel ellende in België. Je kan ook via Engeland naar Knokke. Hoek van Holland oversteken. Maar dat vergt iets meer tijd, zeg maar. Hey, dank voor die tip. Ik had al gehoord vanwege de wegwerkzaamheden. Dus het is een uurtje of 3 rijen of zo. Bij mij vandaan. Dat ik toch denk dat het noordelijke gedeelte wordt van Antwerpen. Maar ja, dan heb je misschien al een stuk file op de 16. Of op de, wat is dat, E19 natuurlijk. Dus misschien wordt het inderdaad wel via de Moerdijkbrug. En dan via Bergen op Zoom. En dan zo naar beneden afzakkend. Dat wil zeggen via Goes natuurlijk. Hè? En dan doorrijdend. En dan de tunnel door. Uiteindelijk kom je dan de goede kant

0: van Zeeland terecht. Dat wil zeggen om in België te komen. Zo bedoel ik het, hè? Begrijp heel goed. Kom ik nog even langs de leuke plaats Terneuzen ook. Ja. Goed, Jan-Willem, dank voor de tip. We nemen hem ter harte, zeg maar. Ik zal het tegen mijn zoon zeggen. Jeroen Schild, hij is erbij. Laat even horen, Jeroen, hoe het met je gaat.
1: Ja, goedemorgen, Bob en alle luisteraars. Ik ben er ook weer bij.
0: Ja.
1: Ja. Ik ben gisteren gekomen. De planning liep helemaal anders. Hè.
0: Oh ja?
1: Niet lossen in Emmeloord en dan even naar Kazen de Patricia.
0: Niet?
1: Nee, ze hadden te weinig stront in stroe.
0: Oh joh, je had er zoveel stront geladen
1: dus
0: en gebracht.
1: Dus kon ik naar Espel. Vraag ik kip misladen voor Conneren. Kunneren. En die heb ik net gelost. Oh. Heel lekker schoongespoten.
0: Ja.
1: Ja, ik heb je vanmorgen nog even gehoord op RTV Utrecht.
0: Ja, ik zag al. Ik vermeld je even daar.
1: Dus het was wel heel leuk. En ja. Ik ben nu onderweg naar Ausleben in de postcode 39393. Ja, net onder Madenburg.
0: Ja.
1: En dan gaan wij graanrest laden voor Alkmaar. Dus en dan weet ik nog niet waar ik strand. Misschien verandert het beeld vanavond, ik weet het nog niet.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga het allemaal wel even zien. Eerst maar eens even laden en ik ben er ook met een drie kwartier denk ik ongeveer.
0: Oh, dat is mooi toch?
1: Dus misschien mis ik het eerste uurtje. Wow. Ik probeer er zoveel mogelijk bij te zijn.
0: Ja.
1: En dan spreek ik elkaar morgen wel weer. Oh. Tante Corrie. Zou ik misschien een tostietje mogen?
0: Ja.
1: Met wat curry on the side. En een groot glas melk, want ik heb enorme dorst. Dankjewel. Goedjes. Het
0: is de Joris drie pinten van onderweg, hoor, die Jeroen Schild. Nou. Iets voor de uitzending berichten die het al. Dus het kan zijn dat je het toch niet hoort. Maar ja, kan ik wel even over hem roddelen. Maar ik heb niks te roddelen. Dat is wel jammer natuurlijk. Ja. Hey, de winnaar toe. Ik meldde het al even. Gerrit is erbij. Ik krijg van mij nog een Bluetooth duimpje. Als beloning, zeg maar. Even kijken dan naar Chippy. Martinez.
2: Goedemorgen, Bob en onderweg is. Haha, er is hij weer. Martinez. Hey Bob.
0: Ja.
2: Ja, ik had jou vanochtend al even bij die andere omroep een berichtje gestuurd.
0: Ja, gezien.
2: Ik ben nu leeg in... Het was nu leeg, het was al leeg. Maar ik ben nu onderweg naar Vrijburg. Dus Vullingen, Schwenningen heb ik al gelost.
0: Ja.
2: En dan straks Vrijburg los. En dan weer richting boven, richting Kallersroer. En dan nog een paardjes. En dan gaan we het alweer zien vandaag, hoe ver we komen.
0: Ja.
2: Dat dus. Voor de rest, het is regenachtig hier zo. Ik moet straks even kijken, want het schijnt een stukje afgesloten te zijn op de 31 richting Vrijburg. De Boenderstrasse 31, dus dan ga ik ook even kijken hoe we dat weer gaan oplossen.
0: Ja.
2: Het zal een omleiding wezen. Ik had een ideetje voor dubbelop. Die hoorde ik gisteravond, hoorde ik Dunnes, Donna Summer. Ik dacht, oh ja, dat is een leuke voor dubbelop.
0: Oh.
2: Die dus. En als je van mij nog een bakkie en Tante Corrie van mij nog een tosti met pindasaus hebt,
0: ja,
2: dan gaat die weer goed komen.
0: Ja hoor.
2: Nou, dat was het, Bob. Voor de rest niks meer te liegen, te bedriegen.
0: Weer niet.
2: Dus tot later.
0: Martinez, dankjewel. Oké, de kantinejuf is binnen, dus die heeft dat gehoord. Die heeft de radio ook altijd aan, staat op KBC. Meestal op de middengolf, vindt ze leuk. De oude transistorradio staat in de keuken van KBC, dus... Helemaal voor elkaar. Ja. En de tosti's vliegen straks vanaf een uur of 12 meestal wel de deur uit. Onder mij door zie ik dan dat ze voorbij komen. Dus mocht je willen, bestel je gewoon Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Jeroen wilde melk. Martinez wilde koffie. Nou, nog eentje voor mij erachteraan. Het smaakt me lekker vandaag. Ik zit denk ik al op bakkie 7. En de ochtend is nog niet voorbij. Nou, dat is het denk ik ongeveer wel. Want veel tijd heb ik ook nog niet. Goed. Edwin van Tielbeek, ook hij is weer er daarbij. Goedemorgen, Bob. Ik zeg goedemorgen, Edwin. Dan krijg je gewoon even een duimpje. Dan zitten we ook weer op één lijn. Arjen, die krijgt echt een hele dikke grote blauwe duim terug. Want dit is echt een hele leuke duim. Een getekende, ja, tekenfilm blauwe duim noem ik het maar eventjes. Ja, helemaal voor elkaar. Dankjewel. Gerben en Pap, ook hij is aanwezig, is ingeklokt met een blauwe duim. Dus dat is mooi, Messenger Bob van Beter. En bob@kbcradio.nl, dat brengt mij bij BB. BB? Barry Bennebroek? Kan. Nee hoor, het is Bart Barels. Misschien komt Barry zometeen wel. U zummeren. Bart zegt, goedemorgen Bob en alle onderweggetjes en luistervinkjes. Gisteravond in de omgeving gelost in Ibbenbuur. Dat maak ik er even uit op, dat is een beetje afgekort. Daar vanmorgen ook weer geladen, dus in Ibbenburen. En straks ga ik lossen in Beersen. En de rest zal wel weer een verrassing worden deze donderdag. Graag een bakkie als het kan, met wel melk en suiker. Ja, dat leveren we erbij. En een uitsmijtertje hamkaas. Kan dat? Ja, natuurlijk kan dat. Van de kantinejuf. Geen tosti en uitsmijtertje hamkaas. Ook wel lekker eigenlijk. Dat ga ik ook wel een keer nemen. Ik ga trouwens even nog met Corrie overleggen. Omdat ik vanmiddag, op donderdagmiddag tussen 4 en 6 uur... voor degenen die wat later ingeschakeld zijn, de uitzending van morgen samen met jullie live gaan maken. Zenden we morgen interactief uit. Omdat ik dus morgen naar Knokke ga. Om daar morgen en zaterdag te genieten van de zoete Grand Prix van België. Die daar eindigt. En of dat nou morgen is, ik denk dat het pas zaterdag en zondag is. Maar dat maakt niet uit. Een van de twee dagen, dan ben ik er ook bij. Dus vanmiddag van 4 tot 6 dan ook weer. En dan zal ik je van de kantine vragen of er al tosti's of er al kipseteetjes zijn. Dat lijkt me wel handig eigenlijk, ja. Dat doen we altijd op vrijdag, dus vandaar. Oh, David Cassidy ga ik zo laten horen. Ik wil eerst even een U2 voor U2. Vorige week vrijdag lieten we hem voor het eerst horen, hè? Silencio. Ik vind hem toch echt hartstikke lekker pittig. Zo af en toe even te laten horen in Onderweg op KBC. De nieuwe U2. Onderweg op de Middengolf 891 en 1008 kHz. En natuurlijk via de stream via Baddengaanderaniel.nl, Hollands Palet en ook Den Haag Totaal.

0: Toen werd het stil, Il Silenzio op KBC. You too.
1: Hij is allemaal kort, hè?
0: Ja, maar wel heftig. Oké, okay, geef toe. Ja, dat plaatje wat ik net even liet horen. David Cassidy, doe ik denk in het volgende uur even Rock Your Baby. Even een klein rondje met post. Ja, dat moet kunnen. Want Bob Dubbelop in aantocht. En eigenlijk vond ik het ideetje van Donna Summer om die zometeen te laten horen helemaal niet zo gek idee eigenlijk. Gaan we voor, zometeen, omdat het nog nou, een beetje na zomer is. Soms. Ergens, misschien wel in de wereld. Bij ons niet meer hoor. Hoewel het zonnetje bij mij is gaan schijnen. Het water is redelijk rustig. Er is wel wat water gevallen, maar het valt op zich, vind ik, relatief mee. De temperatuur gaat stijgen en gaat op 17, 18. Dus het was slechtere herfstdagen gehad, denk ik dan. Hè? Weet je wie erbij is? Japio! We zijn luisterrijk en we gaan proberen te puzzelen. Ik weet niet of er een schakel volgt. Ja, dat zal ik je zo vertellen. Maar goed, doen we ons lekker een bakkie, Bob, als het kan. Tuurlijk, Jaap. Jaapio. En een kano voor Jaapio. Groetjes vanaf de Veluwe. Van het oude Chica-team. Ja, dan heb ik natuurlijk Jaap als afzender. Maar ik heb Jo ook. Jo en Björn, dat is onderdeel van het Chica-team, is de hond. Dus die doet ook mee. Wil die ook een bakkie dan? Een bakkie water, denk ik dan. Oh, en doe Mart nog even de groetjes. Chippy dus. Martinus. Ja, ik ben nog thuis trouwens. Of op de Veluwe. Maar ik mag nog niet zoveel doen na de hartoperatie. Ik ging allemaal een beetje te snel. En ik deed het allemaal te snel. Toen was het weer kloten. Okay. Ja, Bob. 44 jaar nooit ziek thuis geweest. En nu dit. Niks voor mij. Het schiet niet op. Maar het komt allemaal goed. Dat denk ik wel, Jaap. Nee, dat zeg ik. Jaap, het komt goed. Jaap, Zeeler Jaap. Ik hoop dat je weer gauw onderweg kunt gaan voor Zeeman. Dat zou mooi zijn. Ja, toch. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Joop heeft een duimpje gehad. Cowboy Phil. Ja, natuurlijk ja. Tweede ritkeuze via Bergen op Zoom is de beste om dat te gaan doen. Als je naar Knokke gaat. Mooie route trouwens naar Knokke. Een paar jaar geleden heb ik het ook gedaan. Ik denk dat het wel een jaar of vijf, zes geleden is geweest, denk ik. Al langer misschien nog wel. Ik had nog een Audi A8 W12. Met die auto zijn we naar België gescheurd. Kon lekker goedkoop tanken, dat scheelt. Dat gaan we nu ook wel weer doen, denk ik. Maar dat is niet de reden. De zoete Grand Prix in Knokke. Is wel echt leuk om dat te gaan zien weer. Dus vandaar. Cowboy Phil zegt gisteravond heb ik nog een leuke tijd gehad met een collega. Collega Leo. Leo. En zojuist heb ik mijn eerste fooi als taxichauffeur weer gekregen vandaag. €5 op een rit van €12. Nou, dat is een gulle geven, dat kan niet missen. Fijne uitzending, iedereen. Veilige kilometers toegewenst. En voor mij, ja, alvast luisterend tot vanmiddag in de spits. Dan ben ik erbij. Ah, kijk, dat is leuk. Vanmiddag dus ook weer van 4 tot 6 maken we samen onderweg live. En morgen semi-live in de uitzending tussen 11 en 1. Dus vanmiddag tussen 4 en 6. Lekker, wij op KBC.

0: Donna Summer, twee keer achter elkaar. Bob dubbel op vandaag. Uit 79. Dim All The Lights en deze uit 1977. Ik denk aan Giorgio Moroder op de een of andere manier. Heb ik gelijk. I Feel Love. Volgende uur gaan we er weer lekker live en kicking tegenaan.
1: We are officially 891. The hottest station on your AM dial.
2: Dit is KBC.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West-Nijl-virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrojeka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. De Nederlandse woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de afgelopen tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wilde kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar tijd, maar wel verkopen ze nu minder snel. En het kabinet wil voor het eind van volgend jaar in totaal 750 overbodige of ingewikkelde regels schrappen of versimpelen. Dat schrijft staatssecretaris Van den Burg aan de Tweede Kamer. Elk ministerie heeft een eigen taakstelling gekregen waarbij infrastructuur en waterstaat met 100 regels de meeste werkdruk op zich neemt. Het doel is om de regeldruk voor burgers en ondernemers te verlagen en tegelijkertijd veel geld te besparen. Om welke specifieke regels het gaat, wordt pas later duidelijk. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A1 Hengelo richting Duitsland staat wel file bij de Lutte 2 kilometer. A7, Afsluitdijk richting Noord-Holland. Tussen Breesanddijk en Den Oever, 2 kilometer. De vertraging is in beide gevallen 10 minuten.
1: We are officially the hottest AM station.
8: Onderweg met Bob van Beten.

0: Dan Hartman. Dan, uit het jaar 1984. We are the young. Ja, de jong is een mooie naam, zeg ik dan. Oh ja, als ik morgen naar Knokke ga, dan ga ik morgen heen. En dan is het beste vanuit Nederland, als je dan wel de E9... Oh nee, de E19 is naar Brussel, de E17 is naar Gent. Oh, dankjewel, Philip, het is duidelijk, ja. Nee, ik denk dat we over Moerdijk gaan. En dan via Bergen op Zoom, Zeeland in, Goes, Terneuzen. Beetje afzakkend. Ik zeg het toch goed, jongens, of niet? Ja, jullie weten dat beter dan ik. Ik ben er altijd niet geweest. Maar ik ga er zo vanuit en dan ga ik door de tunnel heen. En dan kom ik bij Terneuzen eruit, dan rechtsaf en dan een stukje doorrijden. Stukje. Jongen, jongen. Morgen dus. Dan zitten we er toch met één been weer in, alvast in vanmiddag en morgen. Voor degenen die het gemist hebben, als je er later bij gekomen bent, ik verklaar het nog een keertje. Morgen kan ik geen live en kicking radio uitzending doen. Überhaupt geen uitzending tussen 11 en 1. Omdat ik met mijn zoon naar de Zoete in Knokke ga. Waar de finish ongeveer is van de Zoete Grand Prix van België. Er zijn leuke oldtimers zijn dat die allemaal langskomen. We zijn al een paar keer geweest, vinden we leuk. En daar gaan we morgen naartoe. Dus ik kan geen onderweg maken. Maar vanmiddag, live op donderdagmiddag tussen 4 en 6 wel. En dan maken we een soort met van live podcast, denk ik dan. Die we dan morgen uitzenden, semi-live. Ja, het is allemaal moeilijk en ook weer helemaal niet. Dus vanmiddag kun je ook weer naar KBC luisteren. Tussen 4 en 6, onderweg in dit geval, in plaats van non-stop muziek. Maken we samen weer interactief radio. Ik heb even met de kantinejuf overlegd. Vrijdags hebben we altijd de kipsatéetjes. Ze is als een malle in de keuken de kipsaté aan het marineren. Die kun je dan vandaag tussen 4 en 6 krijgen. Ja, en dat is een lekker vooruitzicht voor de avond, zeg maar. Moet je niet te veel stokjes naar binnen werken natuurlijk, want anders eet je vanavond echt niet meer. Maar zie het maar eens een lekker snackie tussendoor, zeg maar. Een snackie naar je bekkie. Vanmiddag dus van 4 tot 6 onderweg op KBC live. En dat is het programma dat we morgen semi-live, hoewel we maken vandaag een live podcast, zenden we morgen uit. Nou, zoiets, zeg maar. Ik vind het leuk als je erbij kunt zijn. Nou, ik lees even door. We hebben natuurlijk de muzikale ketting die we gisteren lieten eindigen bij de groep René. René en Come Closer. René, eigenlijk René Nodelijk, maar met zijn vrouw Anja en wat muzikanten vormden zij de groep René. Dat is wel leuk eigenlijk, ja. Come Closer. Dus twee woorden uit de titel die je kunt peuteren om daarmee verder te schakelen. En je kunt ook een andere René kiezen. Nou, dan kun je alle kanten weer op. Qua titel en qua artiest, denk ik al. Zo, het is een hele mond vol weer van mij. Tosti's kun je nu bestellen tot een uur of 10 over 1 vanmiddag. En dan van 4 tot 6, dus die kipsatijtjes. Nou, goed. Het ideetje van Hannes was om Tracy Chapman nog eens een keer te laten horen. Vind ik ook een goed idee. Misschien wel vanmiddag. Dan wel morgen natuurlijk, Hannes. Moet ik even kijken wat gaat lukken. En Baby Can I Hold You is ook mooi. En we hadden het over Fast Car en wat had ik nou nog meer? Ik zei er nog één, toch? Ben ik hem alweer kwijt? Talking About The Revolution, volgens mij. Maar goed, Tracy Chapman dus. Goedemiddag, Bob. Edwin Tempelman hier. Roger Glover and Friends met de zang van Ronnie James Dio. Koffie als het mag met een scheutje. Dio. Holy Driver. Holy moly, zeg nog naartoe. En dank voor het doorsturen van het een en ander nog. Ja, ik kom daar vanmiddag op terug. Ik denk dat dat wel handig is. Ah, ja. Zo is het maar net. André, van de Goeiemorgen denken we dat het middag is geworden. André, hallo.
1: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij. Alleen, niet zo lang vandaag. Want ik ben in Amsterdam ben ik bezig. Ik heb net gelost. En dan ga ik er spoelen. Dan ga ik in Amsterdam blijven voor 4 van vanmiddag. Die kan ik even uitgooien.
0: Ja.
1: En als alles mee zit, verandert het in Hervé. Dus.
0: Oh ja.
1: Ik heb gisteravond ook gezeten, was ook weer niks mis mee. Dus.
0: Ja, ik zag het al op Facebook.
1: Maak er in ieder geval mooi uitzending van. Groeten iedereen en tot morgen weer. Houdoe.
0: Ja, en Dre, dat hoor je dan misschien niet goed. Maar vanmiddag dus, hè, van 4 tot 6 live. En morgen dan niet live. Moet je vanmiddag even wat laten horen. Maar ja, ik zal wel even een berichtje sturen als hij het niet hoort. Nou, hou wel in de gaten, ja. Ik denk dat dat anders is. Even kijken, want we zitten door behoorlijke lijst heen met met allemaal berichten. Alleen maar leuk natuurlijk, want ik vraag er ook om. Dus even de volgende bepalen en bekijken. André Gerrit heeft een duimpje gehad. Oh, Jeroen Schild zegt, ik ben er wel bij. De klant is er nog niet. Oké. Gaat het wel met de stank, zeg ik dan. Nou, jij bent wel wat gewend natuurlijk, hè, met de lading. Dus geen probleem, denk ik dan zo. Grandpère en route met een dikke duim erbij. Gerard, goed dat je er bent. Gezellig ook. Het is niet Gerard in Den Haag, dit is Gerard van de Wit. Oeh, Streest natuurlijk, ja. Gerard, Grandpère en route ook vanmiddag dus, hè. Van 4 tot 6 kun je, als je wilt, luisteren. Wat mij betreft is de uitnodiging verstrekt... en zou ik het leuk vinden als je erbij bent. Dan zou ik even wat van je horen of zien. Een duimpje is dan eigenlijk al meer dan genoeg. En de Viking die hebben we ook nog in de uitzending. Dus die gaan we ook even horen, denk ik dan. Dat wil zeggen... horen niet, maar ik zie wel wel de foto's uit. Ja, die heb ik al gezien intussen, ja. Even het verhaaltje wat hij gedaan heeft. Hans, de Intersprinter, voor Intersprint onderweg. Gisteren wat klantjes gelost. En gisteravond bij een routier gestaan in Delval. Lekker gegeten, goed om te vermelden. En vanmorgen eerst nog even een bakje gedaan. Vanmorgen ook wat klantjes gelost. Richting Nantes, denk ik. Nantes. En na de middag, dat begint dan nu... In Cholet weer leeg terug. Oké, en daarna ga ik richting de zaak. En morgen ergens omkoppelen in Frankrijk. Ergens, ik weet niet waar, maar ergens. Dus, nou, ergens is het helemaal niet erg als je alles van tevoren weet. Moet ook een beetje spannend blijven, denk ik dan, Hans. Viking. 15 graden, temperatuur en het zonnetje erbij. Nou, ik zag die opkomende zon ook. Dat heb je mooi gedaan. Ik zie de dorpjes waar je doorheen gereden bent met de Intersprint vrachtwagen. Er zijn slechtere plekken. Je zou ook naar Scandinavië een keer kunnen gaan. Hans van den Burg. Viking. Nou, Jan Gimmis, heb je al een duimpje van mij gehad? Nee, nog niet. Dus bij deze. En ja, nou ja, hij was 2 weken vrij. Officieel zelfs werkloos, maar hij is er weer bij. Over wie heb ik het? Brian, the Brain. Ja, en ik heb al gezien wat je gaat doen. Ik ga maandag beginnen bij Van Renen in Barneveld. Ik kan mijn draai niet helemaal vinden bij mijn vorige werkgever. Dus dit is mijn nieuwe uitdaging. Nou, en Frankie Boy. Bedankt voor de fijne gesprekken met betrekking tot de informatie over Van Renen. En wat zijn ervaring waren over het bedrijf. Ja, vroeger waren er veel meer chauffeurs die bij Van Renen reden. Neem die Lange bijvoorbeeld. Peppy heeft er ook gereden. Ja, en de man uit Dronten. De man van Miss Flevo ook. Die heeft er ook heel veel mensen bij Van Renen in Barneveld. Maar goed, de Brain is 2 weken vrij geweest. Dus officieel werkloos. Maar maandag dus weer lekker gaan beginnen met het werk. Lekker trekken voor Van Renen in dat geval. Een nieuwe uitdaging. Ik heb er veel plezier in. Nou, ik vond het geweldig dat je die stap doet. En ja, als je het niet helemaal kunt aarden dan, en je kunt stappen, dan moet je dat doen. En dat heb jij gedaan. Heb je goed gedaan. Zeg, meer post zometeen. Onder andere van René Spieker, die is erbij. Maar eerst voor Harry de Haan in Brisbane, Johnny Cash.
2: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I

0: Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a gouging in the mud and the blood and the beer. I tell you, I fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. He said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. He said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye, 'cause I'm the son of a bitch that named you Sue. What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing but Sue. I still ain't that.
1: Ja. Er was een aanleiding voor morgen. En toen dacht ik, die koppen we dan nu maar even in. Door Harry eigenlijk, hè. Vanmorgen liet ik bij Radio M Utrecht het nummer van Spooky and Sue horen. Would You Like to Swing on a Star? En toen dacht ik, Sue, how do you do? Ik zei het ook. Dat is niet echt doof op mijn oren gezegd. En de oren van Harry, die klapperden. Die dacht, doe me in onderweg vandaag. Dat is beter dan Jantje uit Volendam. Oké. Smaken verschillen trouwens. Maar ik vind het goed hoor, Harry. Prima, helemaal voor elkaar. Zometeen het weeroverzicht voor Europa. We gaan er maar eens even mee starten. Eerst even aan de ballen. Gerrit de ballen gaan er.
2: Goeiedag, Bobby.
1: Hey.
2: Marie.
1: Hallo.
2: Hallo. Gerrit de ballen gaan er.
1: Vertel.
2: Yo, wat leuk dat je vanmiddag ook even uitzending doet.
1: Natuurlijk. Ja,
2: kunnen we ook even een berichtje in knellen natuurlijk.
1: Nou, dat vind ik wel leuk.
2: Ik zat zelf eigenlijk persoonlijk te denken.
1: Ja.
2: Als je nou eens de wekker zet om een uur of drie, zeg maar. En dan ga je ook gelijk de uitzending doen. Ja, tot 5 uur. Nou, en dan met piepende bandjes naar Utrecht. Ik denk dat is ook wel een ding.
1: Oh, morgenochtend.
2: Wij hebben die nachtbrakers. Toch? Hey. Flauwekul.
1: Ben je gek?
2: Trouwens, hey. Die Bob dubbelop, dat Donna Summer. Ja, toen begon ik gelijk in mijn hoofd een spelletje te doen. Ja, over het jaargetijden, de zomer zeg maar. Ik denk, wat heb je dan nog meer? Je hebt de herfst, de winter.
1: Ja.
2: Ja, en natuurlijk het voorjaar.
1: Zeker.
2: Ik denk, nou, wat hebben we met winter? Nou, de Edgar Winter groep.
1: Oh, bijvoorbeeld.
2: Nou, Donna Summer.
1: Free Ride. Ja.
2: Nou, en dan Spring bijvoorbeeld. Dat is Buffalo Springfield. Hoi. En toen moest ik denken aan Forever Autumn. Dat prachtige...
1: Justin Hayward.
2: Nou, als je die zou kunnen draaien...
1: Kan, ja.
2: Dan ga ik helemaal op links dit
1: doen. Oh ja, vind je dat goed?
2: Tot vanmiddag!
1: Hé, ja, en misschien doen we die dan vanmiddag wel. Semi-live, ofwel we maken vandaag de eerste live podcast die we morgen semi-live uitzenden. Ja, kan hoor, kan. Ik zit eraan te denken. Gerrit, de ballen gaan er. Dankjewel voor het doorgeven. Nou, we gaan een rondje Europa doen. Ik weet nog niet hoe ik dat morgen ga doen met een weeroverzicht. Maar misschien wel kan ik dat destilleren uit wat we vandaag hebben binnengekregen. Moet ik even over nadenken. Kijken of de redactie abroad daar iets mee zou kunnen. En anders dan zien we wel. Ja, we doen er niet moeilijk om. Morgen trouwens wel gewoon de verkeersinformatie van de ANWB live. Want anders is het een beetje gek als we dat niet doen. En nu opnemen vanmiddag semi-live maken morgen. Dat kan niet. Dus dat is vers. En even kijken of de ANWB ook de Europese ronde zou kunnen maken om 11:50 morgen. Even kijken of dat allemaal gaat lukken. Wat wel gaat lukken is een weeroverzicht voor vandaag. Voor België bijvoorbeeld. Voor de middag wisselen de zonnige momenten met buien elkaar een beetje af. Ja, de zon is er dan een tijdje bij. Komt de temperatuur toch nu wel op een graad of 15? Komt er weer een bui aan, dan zakt het zomaar even 3-4 graden in. In de hoger gelegen delen van de Ardennen kan het niet warmer worden dan een graad of 10. De noordwestenwind die gaat wat afnemen in kracht. Landinwaarts matig en aan zee nog altijd vrij krachtig dan. Vanavond wisselen bewolkt, nog enkele buien mogelijk. En dan, nou, voor wat betreft morgen, kan ik zeggen voor België, overheerst de bewolking op veel plekken in de ochtend enige tijd regen. Geleidelijk aan trekt de regen weg richting het oosten. Maar in het westen komen dan weer nieuwe buien opzetten. Morgenmiddag breekt dan tussen de buien door af en toe die zon door. En een zuidwestenwind is duidelijk aanwezig. Krachtig of vrij krachtig boven land. Krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6. Wat een mooie titel. En de temperatuur die stijgt naar 14 tot 16 graden. Behalve in de hoger gelegen delen van België. Dan wordt het wat minder warm. Ik heb wat voor uitzichten voor België voor de dagen daarna, ofwel het weekend. En dat hoor je dan vanmiddag / morgenochtend bij KBC. Italië, hoe staat het nu vandaag? Langs de zuidelijke Adriatische kust, ook op Sicilië en Sardinië, de eilanden dus, is vaker de zon te zien, is het droog. Want soms trekken namelijk regengebieden over. Met af en toe ook een onweersklap daarbij. Temperaturen lopen in 19 graden de Dolomieten uiteen tot lokaal zelfs 30 graden. Op Sicilië bijvoorbeeld. Spanje. Ja, in het noorden wisselvallig. Veel buien, veel regen dus. Plaatselijk ook onweer. Vooral Asturië en het Baskenland, daar is dat het geval. In het binnenland van Spanje en ook aan de Middellandse zeekust is het meest droog. En warmt het zo snel op. Sevilla en Valencia die koersen richting 27 tot 31 graden. Wisselvallig op dit moment ook bij de eilanden van Spanje en de Middellandse Zee. De Balearen dus. Met Ibiza, Menorca, Mallorca. Wisselvallig geheel met stevige buien zelfs. Geleidelijk aan de komende dagen neemt dat af en komt er op steeds meer plekken de zon bij. Dat is mooi voor uitzicht voor de eilandbewoners, zeggen we dan maar. Of de vakantiegangers. Kan ook. Voor Frankrijk geldt vooral in het zuidoosten enkele stevige buien op het weermenu nog. Kans op onweer, plaatselijk ook veel regen in korte tijd. In het binnenland van Spanje, ook aan de westkust, daar is het ja, afhankelijk nog wat buiig. 17 tot 21 graden. Parijs is nu wel echt droger aan het worden. De zon is erbij aan het komen en een graad of 20 is het voor uitzicht. Groot-Brittannië, waar het buiige weer de komende dagen in elk geval plaats maakt voor zonnige perioden. In het noordwesten en westen eerst nog wel nat. Later deze week richting het weekend zitten we dan al te kijken. Vaker de zon en wordt het dus droger. Voor Duitsland geldt nazomerweer, zonnig en droog in bijvoorbeeld Berlijn, in Dresden, in Freiburg, met temperaturen tot een graad tot 3,24. Maar de komende dagen, dan komt het wisselvallige weer in Duitsland opzetten. Vooral in het westen en zuiden, elke dag wel buien en langere tijd regen. Regionaal ook fris met 13 tot 17 graden Celsius. Oostenrijk, eerst zon. Warmt op in Wenen na 5, 26 graden. Hogerop in de Alpen eerst nog aangenaam. Maar de koele factor gaat een hoofdrol spelen. Komende dagen sowieso wisselvalligheid die duidelijk toe gaat nemen. Voor Zwitserland een bewolkt weerbeeld. Enkele regen- en onweersbuien, vooral in het westen. Plaatselijk kan het daarbij flink doorplensen. Luzern en Genève bijvoorbeeld, waar ook onweer voorkomt. Temperaturen 14 tot 18 graden Celsius. Komende dagen nemen de neerslagkansen voor Zwitserland af. Nou, dat is goed nieuws voor de Zwitserse horloges die dan niet meer waterdicht zijn. 5:30 is de middelschorde. 5:30. Muzikale ketting in aantocht. Je mag rijmen aansluiten op een woordje uit de titel Come Closer van René. Als je een idee hebt, geef je door. Hè? Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Ook via de Binnenhof, AM 891. En 1008 kHz, AM natuurlijk.

0: Rappers uit Detroit, dat wist niet iedereen waar ze vandaan kwamen. Afkomst verlogen hier overigens niet, maar vandaar dus de Detroit Spitters. Die hebben ook heel wat leuke muziek gemaakt, eerlijk gezegd. Onderweg op KBC Radio, het was weer even het jaar 1976. Een geweldig bouwjaar als het gaat om muziek trouwens. Het was het jaar van de kat bijvoorbeeld. En dan denk je meteen aan, precies. En ook het jaar dat er een hotel was wat in de spotlight kwam. Iets in California of zo. Bijna 00:30 geworden, onderweg op KBC Radio. Nu live radio tussen 11 en 1 uur elke dag. Maandag tot en met vrijdag. Behalve dus morgen. Morgen dus niet. Dan hebben we een podcast. En die live podcast gaan we dus vanmiddag maken met elkaar tussen 4 en 6 uur. Dus donderdagmiddag met kipsatéetje erbij. Dan zijn we helemaal in de stemming alvast voor morgen tussen 11 en 1. Dus hartstikke leuk dat je erbij bent. Veel mensen die een ideetje hebben over de ketting. Erik is erbij vanuit Canada. En Luc de MRC Mossel, ja, Terneus heb ik een paar keer genoemd. En daar gaat de neus omhoog in de vorm van, hey, wat is hier aan de hand? Gerbert Brouwer, die is erbij, gaat over knokken. Zometeen, nou, we knokken even door. En Jacco heeft ook nog even een opmerking dat ik wel erg veel op de radio ben. Het verhaal gaat verder. En hoe? Dat hoor je zo meteen. Oh, en een prachtige nummer Forever Autumn hoor je zo.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. De Nederlandse woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers. Wie een bestaande woning wilde kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. En het kabinet wil voor het eind van volgend jaar in totaal 750 overbodige of ingewikkelde regels schrappen of versimpelen. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens doe je er 5 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A7 Den Oever-Heerenveen bij Kornmerdenzand.
2: Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigobook.eu.

nou. Donna Summer en de herfst ook bezongen. In dit geval de twee jaargetijden. Leuk ideetje trouwens van jou, moet ik je zeggen. Gerrit. Of Edwin, dat weet ik niet meer. Maar, wellicht hebben we alleen nog... is het ook weer? Dan hebben we alleen nog... Buffalo Springfield. Moest even nadenken. En wat hebben we nog meer dan? Nou, ik ben hem even kwijt. Weet het ook niet meer. Kom er nog wel op terug vandaag. Meerdere radiouren nog te gaan. Hè? Ook vanmiddag van 4 tot 6. Live bij KBC Radio. Jacco, dankjewel hoor. Ik ben onderwijl even een tosti aan het eten. Had ik niet moeten doen natuurlijk. Ik denk, dan heb ik die vast binnen. Ik weet niet of ik vanmiddag een kipsatéjes ga. Oh, wel, samen met jullie was wel leuk natuurlijk tussen 4 en 6 uur. Je bent wel erg veel op de radio vandaag. Maar wel bij haha, goed gedaan. Ik ben nu op weg naar Moerdijk. Een vrachtje magnetiet te laden voor Duisburg. En zo zegt Jacco. Ik weet niet of je vanmiddag ook op mailtjes reageert. Maar volgende week heb ik een weekje vrij. Dan weet je dat alvast. Oké. Nou, dan gaan we elkaar even een tijdje missen, denk ik. Behalve vanmiddag... Als je mailt of via Messenger mij bereikt, dan ga ik natuurlijk gewoon op reageren. Uiteraard ga ik erop reageren. Want ja, ik ben er vanmiddag nog eenmaal. We maken de live podcast. Ofwel de live uitzending vanmiddag die we morgen semi-live uitzenden. Dus als je morgen te horen wil zijn op KBC tussen 11 en 1 uur... moet je vanmiddag erbij zijn tussen 4 en 6. En natuurlijk neem ik je berichtje mee als je mailt. Ja, bob@kbcradio.nl, Jacco. Dus dankjewel. Hey, en volgende week veel plezier natuurlijk dan. De week daarna wordt weer een beetje anders voor mij. Dat heeft te maken met een vluchtje naar Spanje toe. Ja, niet dat ik ga vluchten, maar ik bedoel een vliegvlucht naar België. Nee, naar België met de auto natuurlijk morgen. En volgende week naar Spanje toe. Dus daar kom ik volgende week wel op terug. Dat wordt ook een aparte week. Ik moet ook een aantal dingen doen achter de schermen bij Radio M Utrecht. Een cursusje en dergelijke doen. Dus het is allemaal een beetje rommelig dat het gaat. Allemaal voor en na mijn vakantie. Enfin, daar zal ik je niet mee lastig vallen. Maar dat betekent dat we niet elke dag live radio kunnen maken. Dus, ja hoor, Harry is erbij. En ja, we krijgen een weeroverzicht vanmiddag voor morgen voorgeschoteld. Ja, is een beetje gek allemaal. Komt voor elkaar. Ik kijk even naar een berichtje nog van Gerben Brouwer, GB. En dat gaat over naar België gaan. Heel veel plezier in Knokke met de Zoete, de Zoute Grand Prix.

0: op het zout, op het zoete wordt het de finish is daar. Niet lopen tobben, luister naar Jan Willem. Via Zeeland en de Westerschelde-tunnel naar Knokke. Dat doen we, GB. En dan uiteraard via Sluis, en dat rijdt nog leuk ook. België, maar dus vooral Antwerpen, altijd zo ver... Pardon, denk ik. Zoveel mogelijk mijden. De kans op ongevallen ook. Gigantisch slechte wegen, schades en chaotisch verkeer is gigantisch in België. Nou. Eigenlijk gegarandeerd, staat erbij. En helaas, wij kunnen het als chauffeurs weten. Bedankt weer voor deze radioweek. Gerbert, je mag wat mij betreft ook vanmiddag luisteren als je gelegenheid hebt. En sterker nog, ik zou het heel fijn vinden als je dat zou kunnen doen. Maar dank ook voor de tip. We gaan morgen via de Scheldetunnel inderdaad naar het andere stukje. Toch wel weer België. Ja, dan doen we daar weinig aan natuurlijk, ja. Maar dank daarvoor. Messenger Bob van Meten en bob@kbcradio.nl. De muzikale ketting eindigde gisteren met René en Come Closer. Waar gaan we vandaag mee verder? Met welk woordje uit de titel? We moeten erover gaan nadenken. Ik heb wat suggesties, dus laten we even kijken wat ik onder andere heb. Chippy, die zegt, wat zeg je? Close to Perfection van Michael Brown. Oh, dat is ook zo'n vergeten plaatje, net als wat ik gisteren liet horen. Phyllis Nelson, dan wel Merlin Martin met Move Closer. Die had er succes mee, die eerste niet. Dat is jammer. Michael Brown, mooi nummer, Close to Perfection. Ja. En Close to You met het nummer Baby Don't Go. Close to You, dat was een Nederlandse meidengroep, weet ik nog inderdaad. Ja? Was een mooi nummer, Baby Don't Go. Heel romantisch allemaal. Waren ook leuke meiden. Ik heb ze een keer op het podium gehad. In een aankondiging van een Stadshartfestival, heette dat, in Lelystad. Dat heb ik 10 jaar gedaan of zo, aankondigen van artiesten. En zij kwamen ook een keer, hele leuke, aardige, jonge meiden, zeg ik dan. Ja, zeker wel, ja. En één daarvan is volgens mij nog wel doorgegaan. In de popmuziek, want de groep is zelf niet heel lang meer bij elkaar gebleven als groep. Hannes heeft een ander ideetje voor de ketting. Wat dacht je van Nirvana? Wel ja joh, Come As You Are, Come As You Are. Daarachteraan zou je kunnen kiezen voor de Eagles met Baby Come Back. En Black Sabbath, Paranoid. Dat nummer heb ik gisteren laten horen, maar dat zat niet in de ketting. Dus ook dat is dan nog wel even mogelijk om te doen. Gaan we over nadenken. Nou, meer post zometeen. En wie komt erbij? BB nog eventjes. Weer Bart Barrels. Nee, dit is dan Barry Bennebroek. Dus dat is goed om te weten. Onderweg, daar gaan we dan. Oh, ik zit nog even te denken. Ik moet natuurlijk wel de plaat klaarzetten welke ik had gedacht voor de muzikale ketting. Want het is al 12:44. Dus jongen. Nou, ja. Ja, dan moeten we toch nog even horen wat er te melden is door de barregaande. Nee, niks meer. Ja, hartjes en zo. Nou, die is hartstikke blij. Even kort naar Edwin dan.
1: Ach, Bob, wat een leuk instrumentaaltje heb je op de achtergrond.
0: Wat dan? Oh, de Love Boat, ja.
2: Ik zat in een nieuw. Er kwam aboard.
0: Ja, leuk, hè?
2: We're expecting you, everybody. The Love Boat.
0: Nou, ik ga niet zingen, hoor.
2: We'll make another run. The Love Boat.
1: Ja.
0: Vond je het leuk?
1: Zoals Gerrit zegt, endure.
0: Ja, dat denk ik ook. Het zijn de heavy tones. Ik laat ze gewoon nog even horen. Ja, waarom ook eigenlijk niet? Ik zag die groep met een filmpje op internet. En toen dacht ik, wauw, die maken wel mooie muziek. En dit thema natuurlijk is ook wel leuk. Zing maar lekker mee, Edwin, in je cabine. Je deed dat goed trouwens, maar dat kun je ook wel.

0: denk, laat toch even horen. Dit zijn de echte blazers en de instrumentalisten. En het is alles behalve AI. Daar heb ik niks geen bezwaren tegen. Nee, natuurlijk niet hoor.
1: De muziekketting. Schakel 1.
0: Ja hoor.
2: Een hele goede middag. Dit is Bob van Beten met Onderweg op KDC Radio.
0: Dat is natuurlijk ook leuk, hè? Ja, daar gaan we dan. Hey, ik kies voor een andere versie, Hannes. En niet als tweede, maar als eerste. Niet die Eagles met Baby Come Back, het origineel. Maar ik draai Pato Banton en UB40 uit 94.

0: nee, het origineel is niet van Pato Bantam en Jury 40. Dat is van... ik had het gezegd. Ja, ik moest zoveel dingen tegelijk doen. Dat ik denk bij mezelf, ja, even bijkomen met een Franstalig muziekje. Ik zit even op het terrasje in Frankrijk, waar het wel mooi weer is. Heerlijk, ja. Geweldig, heerlijk. Ach, heerlijk, ja. Player and Baby Comeback zouden we ook kunnen laten horen. Ja, ik heb hier een heel rijtje met suggesties. Dat is alleen maar mooi. Ik ga even wat duimpjes uitdelen. Dat heb ik aan een aantal mensen wel gedaan, maar die heb ik niet eens vermeld op de radio. Gerben, onderweg voor Jan Krediet. Die is erbij. Gerben, pap. Pap. Erik Nijhoff in Canada. Sorry, Erik. Ik was een beetje laat. Kan ik het goed maken een beetje door je even een bakkie aan te smeren? Dat smeert de keel goed met een Hollands bakkie. Dus bij deze Elwin Stegeman, daar houd ik van. Is er ook bijgekomen en Pierre... Alweer een winnaar. Altena is er bijgekomen. Die was overigens ook al een tijdje aan het luisteren, hoor. Maar die stuurt even een duimpje, dus reizen. Oh, ik ga vanuit Terneuzen in gedachten met de tunnel die ik ga pakken. De Scheldetunnel dus, in de richting van Terneuzen. Komen er vanuit Borselen, zeg maar. Nou... Wat heb jij te melden? Goedemiddag Bob, ik ben zojuist wakker geworden. Nou, niet wat hectisch nachtje namelijk. Vanavond ga ik het laatste stukje doen, althans dat hoop ik. Gisteren sneuvelde er een begeleidingswagen. En de politie die we voor een stuk nodig hebben, die was niet beschikbaar. Of niet bereid om ons het laatste stukje te begeleiden, dat kan ook. Dus we staan op dit moment op Spesaar. Koffie graag. Nou, sorry Luc bij deze hoor. Ik loop achter. Hoewel dit van een half uurtje geleden is nog niet eens, dus dat valt wel mee. Dus, Johnny Cash, een vleugje Johnny Cash. Helderziende, want ik hoorde hem op de radio, Boy Named Sue. Dat hoorde ik zomaar even. Nou, wat leuk. Dat wilde ik graag aanvragen. Dus vanavond nog een uitzending of gewoon vrijdag live? Nou, ik schakel net in, dus maak het nog even duidelijk. Ik heb de informatie niet gehoord. Nou, vanmiddag, dan blijf je wakker toch? Tussen 4 en 6 uur doe ik hem live. En die zenden we er morgen semi-live uit. We maken vandaag een live podcast. Zo zeggen we dat maar. Een live uitzending die we morgen semi-live als podcast uitzenden. Ja, bij KBC tussen 11 en 1. En morgen dan ook weer via Barregaande Radio Hollands Palet in Den Haag. Totaal zoals altijd, zeg maar. Maken we vanmiddag bekend wat de ultieme weekendplaat gaat worden. Dan degenen die erbij kunnen zijn weten dat alvast. Dat is leuk. En we gaan hem samenstellen natuurlijk. Allerlei berichtjes kunnen gewoon mee. En... mee ruimt op kipsaté of kipsaté ruimt op mee. Want juffrouw Corrie is nu met die marinade, is er wel klaar, denk ik. De kipsatéetjes, de kippenstukjes liggen in de marinade. Dus die zijn vanmiddag hartstikke lekker. Die gaan op de grill. Dus ja, dan hebben we die mee in gedachten naar vanuit een live podcast naar de semi-live uitzending van morgen. Is het nog duidelijk, Luc? Vanmiddag van 4 tot 6 dus weer live radio, maken we lekker samen. Oh, en die Edwin heeft zeker een aflevering van de Love Boat gekeken. Ja, dat kan niet missen. Dat denk ik ook. Goed. Heb ik alle namen genoemd? Nee, nog niet, want de Barry Bennebroek natuurlijk, ik zei het al wel, maar die is er op de valreep bij met een bericht. Eerst uurtje wel geluisterd, maar ik was toen aan het zoeken in Wallonië. Ik ben net leeg gaan gekomen, ik ga op naar Antwerpen. Tot straks, BB, uit Summeren. Dankjewel voor je berichtje. Ja, en wat gaan we dan nu nog doen? Back in Black. Is wel lekker eigenlijk. Nou ja, waarom ook eigenlijk niet? Laten we deze doen. Hoezo doen?
1: De muziekketting, schakel 2.
0: En daarachteraan kunnen we kiezen voor Black Betty of Black Friday. Maar daar denken we dan nog over na.

0: Lekker, AC/DC mensen, ja. Ja, als je zo'n lekkere muzet hoort, dan denk je, ach, ik woon al een tijdje in Frankrijk. Ik heet Klaas, ik kom uit Nederland, maar ik reageer even. Klaas! Dat is Klaas van Sophie. Het is hier koud in Frankrijk, Bob. 2 dagen geleden liep ik nog in een korte broek en een t-shirt. Vandaag heb ik mijn jas en zelfs mijn handschoenen aangedaan om te fietsen. Klaas, bonjour, salut! Wat goed dat je er bent, gezellig. Doe, Sophie, geef Sophie maar een dikke kus. Ja, van mij, zeg maar. Zeg je dat die van mij is en dan ga je er een hele lange kus geven op de bank. Of in de nek, kijk maar even. Nee, doe maar op de bank. Klaas, gezellig dat je er bent. Vanmiddag zou je ook kunnen luisteren, Klaas, van 4 tot 6 uur. Want dan maken we de live podcast die we morgen semi-live uitzenden. En voor Luc is alles duidelijk. 4 uur ben ik present, hoor. Nou, ik hoop iedereen natuurlijk. Omdat we morgen niet live kunnen uitzenden. Want dan ga ik naar de Zoete in België. En dat doe ik via de noordelijke kant van Antwerpen. Doe ik niet, hoor. Ik doe dat via Tenneuze. Dus helemaal voor elkaar. Sandra, ook erbij. Met een duimpje. Eagle Sky, Peter Leijendekker en de buschauffeur Vincento uit Eindhoven is er ook bij. En Erik in Canada. Ja, ik moet nog even een duimpje doen. En Pierre Altena had ik gezegd, is erbij. Heb ik iemand vergeten? Het zou zomaar kunnen. Dan maak ik het vanmiddag goed. Ook voor Bas van Hooyen. Basje, tuurlijk. Nou, de derde schakel in de ketting. Zullen we die vanmiddag gewoon laten horen? Maak ik het vanmiddag wel weer goed. Want ik dacht inderdaad aan aansluiten op. Met Black Benny kan ook natuurlijk op Back in Black van Eckendekker. Of we kiezen voor Black Friday. Dat kan ook nog. Deze bedoel ik dan. Nee. Ja. Donald Fagen. En Walter Becker van Steely Dan. Mensen, tot zover deze ontzettend voor mij rommelige onderweg. Ben er morgen weer bij? Dan is leuk, moet je vanmiddag luisteren. Anders gaat het niet lukken. Harry, thanks. 8 uur verschil. Harry ligt op 1 oor. Maar is er in gedachten bij. Harry, dankjewel voor je input voor vandaag. Fijne voortzending van je donderdag tot 4 uur vanmiddag. Na het programma van Mike van Amstel maken we samen opnieuw onderweg op KBC. En zometeen dus meer dan 50 jaar popmuziek bij KBC Radio. 3 uur het zoute uur van Mark. 4 uur onderweg de podcast, de live podcast uitzending. Je kunt erbij zijn, berichtje sturen via Messenger. Of via mail bob@kbcradio.nl. Wel zo gezellig, zeg ik dan. Dus heel graag tot vanmiddag om 4 uur. Onderweg.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Het vakantiefestival komt er weer aan. 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische aanval op twee bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen, waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West-Nijl-virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrołęka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. En het stadhuis van Amsterdam is afgelopen nacht vernield en beklad na een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. Actievoerders sloegen onder meer 2 ramen in en spoten rode verf bij de ingang van de Stopera. De demonstratie was eerder door burgemeester Halsema ontbonden vanwege onder meer extremistische leuzen. Halsema benadrukt dat vernielen niets met demonstreren te maken heeft en ze heeft aangifte gedaan. De schade aan het Amsterdamse stadhuis wordt zo snel mogelijk hersteld. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A76 van Geleen naar Aken, ook voor de Duitse grens. We are.

0: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een Russische aanval op twee bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. En het stadhuis van Amsterdam is afgelopen nacht vernield en beklad na een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. En de A15 Gorinchem-Nijmegen ben je een kwartier langer onderweg tussen Tiel-West en Ochten. Staat 5 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht.
3: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turks fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
4: Oh, is mooie Turkse fluit.
3: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
4: Oh, dat is mooi.
3: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar 100 euro. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Toezichthouder Autoriteit Consumenten en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Bij een Russische aanval op 2 bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. Steeds meer Nederlanders steken zelf de handen uit de mouwen door de hoge kosten en het tekort aan vakmensen. Ruim 3/4 vindt vaklui te duur, terwijl 2 op de 3 dankzij YouTube en AI juist meer durft te klussen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1000 Nederlanders. Waar verven en boren al erg populair waren, leggen mensen nu ook vaker zelf vloeren of hangen ze deuren op. Vooral jongeren en jonge vrouwen grijpen steeds vaker naar AI en instructievideo's om zelf aan de slag te gaan. En de Canadese dichter Anne Carson heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. De Zweedse Academie prijst de 76-jarige auteur om haar gedurfde en inventieve oeuvre, waarin ze de klassieke traditie mixt met hedendaagse literatuur. Carson is naast haar poëzie al meer dan 30 jaar hoogleraar klassieke talen en vertaler. Met de prijs wint ze een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de Duitse grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. Een kwartier extra op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. En de N302 Lelystad richting Harderwijk tussen de N305 en Harderwijk. Een kwartier vertraging.

0: Met jouw hits, jouw station.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Telano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Op zoek naar een hippe najaarsoutfit voor jouw kids? Bij Kicks.nl shop je de leukste items van meer dan 50 topmerken. Zoals Vingino, Retour Jeans en Raced. Van trendy jeans tot warme winterjas. Je vindt het allemaal. Bestel voor 12 uur vanavond en je hebt het de volgende werkdag in huis. Retourneren is gratis en betalen doe je eenvoudig achteraf. Kicks.nl.
7: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
8: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Bij een Russische aanval op 2 bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. Steeds meer Nederlanders steken zelf de handen uit de mouwen door de hoge kosten en het tekort aan vakmensen. En de 76-jarige Canadese dichter Anne Carson heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. Daar heb je een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht. En op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam heb je bij de Zuurhofbrug een 30 minuten tijdverlies. Er staat nu 5 kilometer file.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers. ABC.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd. Meer acties worden niet uitgesloten. Toezichthouder Autoriteit Consumenten en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Europa hoeft tot de zomer van volgend jaar niet bang te zijn voor kerosinetekorten, zolang er zich geen onverwachte gebeurtenissen voordoen. Dat stelt Ryanair-topman O'Leary. Wel blijft de prijs van vliegtuigbrandstof door de spanningen in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne extreem hoog. Volgens O'Leary ligt de kerosineprijs momenteel 50% hoger dan de reguliere olieprijs. De Europese luchtvaarttop pleit daarom voor maatregelen om de sector concurrerend te kunnen houden. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files. In Brabant heb je 10 minuten oponthoud op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en knooppunt Eckerswijer. Door een ongeluk is er één rijstrook dicht. Op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je ook een kwartier in de file tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam heb je 40 minuten oponthoud. Het staat daar vast voor de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar.

Even de achteruitkijkspiegel bekijken. Creedence Clearwater Revival uit de jaren 70, Hey Tonight. Een van mijn favorieten. En dat gehoord The Monkees, het Amerikaanse antwoord op The Beatles. En van The Monkees hoorden we The Last Train to Clarksville. Welkom bij ons dagelijkse zoute uur. Elke dag een gouden glans van radio. Met de hits van de voormalige radiostations op de Noordzee. Een van de wildste zeeën van de planeet. Kijk maar eens op de kaart, dan begrijp je waarom. Waar het water ook wel eens spiegelglad is. Een mooie uit het Verenigd Koninkrijk van niemand minder dan Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan.

0: Please sing a song for us. We hoorden de Continental Uptight Band. Volgens mij is dat nationaal product. Ja, dat waren weer drie nummers die we hebben gehad. Zo goed als continu op AM en via de stream. En dan snel door met de volgende titels op de lijst.
1: Je zegt het verkeerd. Dit is Tineke de Nooi en je luistert naar het Zoute Uur.

Radio Noordzee Internationaal gebruikte in al haar uitingen een opvallende huisstijl. Die in 1969 door een reclamebureau in Zürich werd ontworpen. Ook de Mebo 2, het zendschip van het radiostation, was geschilderd in de contrasterende kleuren groen, geel en rood. Opvallend genoeg gebruikt een regionaal supermarktconcern met vestigingen in Friesland, Groningen en Flevoland dezelfde kenmerkende kleuren. Zou er een verband zijn? Je zou er bijna denken. R&R.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Toezichthouder Autoriteit Consumenten en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Europa hoeft tot de zomer van volgend jaar niet bang te zijn voor kerosinetekorten, zolang er zich geen onverwachte gebeurtenissen voordoen. Dat stelt Ryanair-topman O'Leary. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De spits begint met de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en de afrit Geldermalsen. Oponthoud is een kwartier. De A73 van Maasbracht naar Nijmegen sta je ook een kwartier in de file tussen de afrit Maasbree en Horst. En het verkeer staat helemaal vast bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar. Op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam is de vertraging opgelopen tot bijna een uur.

0: Dat waren de Persuaders, Thin Line Between Love and Hate. Via AM891 en AM1008 is dit het Zoute Uur hier bij KBC Radio. En oh ja, natuurlijk ook eigentijds via de stream te beluisteren. Hoort, zegt het voort.
1: En dan nu, KBC's Retro Top 3.

Driemaal en terecht de Four Tops gehad. Indestructible was de laatste die we hoorden. En Indestructible komt in 1988 uit op het gelijknamige album. En voor mij weer tijd om afscheid van je te nemen. Wil je contact? Stuur dan een bericht via de mail. Het is dan mijn adres mark@kbcradio.nl. Mark schrijf je met een C. mark@kbcradio.nl.

KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogisten multivitamine van Supradin, speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties zijn. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd, meer acties worden niet uitgesloten. Christa Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde vrouw die haar eigen executie overleefde, heeft in haar ziekenhuiskamer weer gelopen. Wel is ze mentaal nog in een wazige staat door het dodelijke middel pentobarbital. Pike zou eind september door 2 injecties worden geëxecuteerd, maar overleefde de poging. Haar advocaten eisen nu psychologische hulp en stellen dat de mislukte executie neerkomt op marteling. De rechtbank wil sowieso dat al het bewijsmateriaal bewaard blijft voor een mogelijke rechtszaak. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits is begonnen, dus het wordt nu vrij snel drukker op de weg. De meeste vertraging heb je onder meer op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Door de werkzaamheden daar ben je ruim een uur langer onderweg. Het is ook druk op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 35 minuten vertraging heb je daar. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het aansluiten tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Vertraging is 20 minuten. In het zuiden heb je een half uur tijdverlies op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen, tussen Venlo en Horst. En op de N57 Brouwersdam richting Middelburg staat een pechgeval bij Vrouwenpolder. Dat kost je een kwartier extra.
7: Zullen we ervoor gaan?
8: Ja, natuurlijk.
9: We are officially the hottest AM station.
0: Onderweg met Bob.

0: Jennifer Page. De grootste hit van haar. Ze had er nog wel eentje, Stranded, maar dit was echt de knoeper, zeg maar. Crush. Met deze live podcast zeg ik goeie... Ja, gek eigenlijk. Goeiemiddag natuurlijk. Terzij je dit weer later hoort, dan is het misschien pas goede ochtend. Dat kan ook natuurlijk, ja. Dan is het ineens weer vrijdag. Het is nu donderdagmiddag. Ik leg het even uit voor de latere inschakelaars. Sterk nog, als je erbij bent, moet ik zeggen. Dan is het ook wel weer nu. Ja, het is gecompliceerd, maar ook helemaal niet in het leven natuurlijk, ja. Vrijdagmiddag. Eigenlijk vrijdagochtend vertrek ik in de richting van Knokke, waar de zoete plaatsvindt, de Grand Prix van België. Om daar te gaan kijken, het is geen Formule 1 race, vooral veel oldtimer auto's. Echt een feest altijd te mogen zijn. Ik ga daar met mijn zoon naartoe. Dat was de reden dat ik geen Alive and Kicking radio kan maken op vrijdag tussen 11 en 1, wat normaal gesproken wel het geval is. En toen zei ik op donderdag in de uitzending, we doen het gewoon vanmiddag. Nou, en vanmiddag is nu, dan wel later. Dit is gewoon een live podcast. Interactief gaan we radio maken. Ja, als je dit op vrijdag hoort, dan niet natuurlijk. Maar op donderdagmiddag wel. En het is niet tegen dovemans oren gezegd, zeg maar hoor. Messenger, Bob van Beten. En bob@kbcradio.nl. Om interactief deel te nemen aan het programma zoals altijd. Ons eigen radioprogramma. Het programma met name. Het platform ook voor de Nederlandse chauffeur. Rijdend, ja, in Europa, maar ook daarbuiten. Canada luistert ook. En het voordeel van Canada is dat het nu geen ochtend meer is. Of eigenlijk ook weer wel natuurlijk aan het einde van de ochtend. Maar het scheelt in elk geval 5 of 6 of misschien wel 7 uur met Nederland, dat het niet heel vroeg in de ochtend is. Nou ja, goed. De live podcast van onderweg. Ja, laat maar weten. Messenger Bob van Weten. Of bob@kwcradio.nl. Als het nu donderdag is, hè. Ja, Marcel, hi.
1: Dag Bob.
0: Hi.
1: Ik ben erbij, hoor.
0: Marcel Duitse.
1: Even laden in Renswoude. En dan ben ik er ook weer bij.
0: Oh, gezellig.
1: Tot straks.
0: Ja, zo kan het, hè. Je kunt ook iets inspreken, een fotootje meesturen of gewoon je even kenbaar maken via een duimpje. Allemaal prima. Onderweg op KBC Radio. De live podcast, nu met de Gibson Brothers. We gaan er gewoon een lekker feestje van bouwen. Zoals altijd bij KBC Radio. Onderweg ook op de middengolf AM 891 en 1008 kHz.

Jordi. Jordi van den Boer. Ja, ik moet even wennen aan de naam. Je zegt bij zo'n Jordi Boer of Jordi... niet Johnny Boer, nee. Ja, helaas, nee, van het restaurant van de drie... ja, precies. Dat was van de week natuurlijk, hè. Dat is wel fijn natuurlijk, hè. Dat het restaurant Drie Preien is dat in Zwolle. Als enige restaurant in Nederland de drie sterren mocht houden. En ja, dat was onverwacht natuurlijk, ja. Onverwacht ook dat Johnny Boer zelf natuurlijk overleed een paar jaar terug. Bijzonder allemaal natuurlijk. Heel naar ook. Maar goed, dit was voor de duidelijkheid Jordi van den Boer. Oké. En ik wil het liefst bij je zijn de hele nacht. Nou, ik sluit me daarbij aan hoor. Wat gezellig om samen radio te mogen maken. Dat doen we elke dag live en kicking tussen 11 en 1 uur bij KBC Radio. Onderweg. Al 21 jaar doen we dat samen, ja. We hebben een goed huwelijk, hè. Of zijn we zijn niet getrouwd? Okay. Dan hebben we goede verstandhouding, maar meer dan dat natuurlijk, hè. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Ja, op vrijdag, als je dit nu hoort, dan denk je... ja, jammer, ik had er graag bij kunnen zijn. De live podcast op donderdagmiddag bij KBC Radio. Omdat ik naar Knokken ga, ben, al bijna, zeg maar, als je dit hoort. Want daar vindt de Zoete plaats, op het Zoete. Je schrijft Zouten trouwens, maar de Belgen hebben het over het Zoete. Ik ben er een paar keer geweest. Het is een leuke sfeer in de plaats, de kustplaats, de badplaats Knokken. En dan ben ik maar het vermaken. Ja, met mijn zoon een beetje in de auto's kijken en een beetje eten, een beetje gezellig. Kortom, dat was een leuk uitje om in te koppen toen hij dat vroeg. Ik denk, nou, dat gaan we doen. Maar dan hebben we wel een live uitzending missen die we gaan missen. Dat kan natuurlijk niet. Dus vandaar op donderdagmiddag de live podcast. Jorden Marcel Duitser eventjes, die is erbij. Die is nog even een paar dingetjes aan het afronden. Cowboy Phil, speaking about België. De beste taxichauffeur van Antwerpen heeft zich gemeld natuurlijk met een Bluetooth duimpje. Dat doe ik dan even terug. Philip heeft hem al intussen te pakken. Arjen is er ook bij gekomen. Arjen Breems, net als in de ochtend altijd is hij er nu ook vandaag. Joop van Zijdelaan is er ook bij. Zijdelaan uit Stolwijk vandaan. En René Spieker meldde zich vanochtend al. Hoe gek dat ook klinkt, maar dat was zo op donderdagochtend. En op donderdagmiddag en vrijdag is hij er ook bij. Het is overigens alweer wel even geleden, zegt hij. Maar ik ben weer werkende. Ik zit, geloof het of niet, ik zit lekker in Spanje. Wat? Daar rij ik namelijk met uien rond. En daar had ik al een keer een berichtje over gehad, volgens mij, dat we je konden ruiken. Mensen hebben je geroken daar, René Spieker. Hij zegt, ik zit hier nu al 4 weken en ik heb de dans ontsprongen van het slechte weer. Daar heb ik geen last van gehad. Maar al wel hier en daar wat naweeën gezien. Nu nog 2 rondjes. Morgenmiddag ga ik lalen voor Frankrijk. En die los ik dan maandag, want er zit echt wel een weekend aan te komen. En dan is het Spanje-avontuur overigens na 4 weken wel weer over voor dit jaar. Ik probeer het aankomend weekend nog even naar Lloret de Mar te gaan. Om daar met de wagen te staan. Dan heb je goede plekken. En dan is er toch nog even het water ingegaan. Ik ben wel benieuwd trouwens, René, wat de zeewatertemperatuur is. Maar dat laat je me dan maar maandag even weten, goed? Fijne uitzending. Daar zijn we mee bezig. En voor iedereen alvast een heel prettig weekend. Van René. René Spieker. Goed zo. Nou, leuk om te lezen ook inderdaad. En om tot je te nemen. De MRC Mossel. Goedemiddag, Bob. Ik heb de wekker maar gezet. Ja, die gaat een nachtvaart aan op donderdag. En als je dit op vrijdag hoort, dan heeft hij dat net achter de kiezer. Nou, het liep niet allemaal wat de bedoeling was. Maar uiteindelijk is dat allemaal gelukt om de tocht te gaan maken. De tocht der tochten voor Mammoet Road Cargo. Luc, succes! Een duimpje geef ik ook hier aan Kees Diepens. Die is in mij gekomen. Dat is Kees met een K. We hebben ook Kees met een C. We zijn erbij. We luisteren hoor. Onder het genot van een... we zijn klaar met de werkdag. Een biertje en een wijntje. Gelijk heb je Kees, José. Dat zijn 2/3 van de... Dat is 2/3 van de 3 musketiers. En ze zijn erbij. En hondje Buk natuurlijk ook. Dus gezellig. Hey Gerrit, de winnen toe. Onderweg voor Brouwer op Urk. Bob, leuk om nog een uitzending van jou even mee te maken. Ik ben onderweg naar Urk en dan ga ik het weekend in. Iedereen dan ook alvast een fijn weekend en groetjes van mij. Gerrit is natuurlijk de winnen toe van Brouwer Cycle op Urk waar hij voor rijdt. Zo. Eens even kijken wat we nog meer hebben. Eens even kijken of we Hans mogen begroeten. Ja, de Viking is erbij. De Intersprinter. En wel, leuk dat je die foto meestuurt, Hans. Zo kennen we je weer. Als mensen jou tegenkomen, dan zeggen ze meteen... natuurlijk is dat de Viking.
Want hij heeft de Wiki de Viking helm op, hoor. Geweldig. Met de oranje Wiki de Viking haren eronder uit. Ja, hij is goed bezig. Hans, gezellig dat je er bent. Johan ACC heeft zich intussen ook gemeld via Messenger. Als ik het vergeet, het is een beetje een raar tijdstip misschien voor mij als je de live podcast samen aan het maken bent met mij op donderdagmiddag. Dus dan doe ik even een blauw duimpje voor jou, dan heb ik die niet vergeten. Maar mocht ik hem wel vergeten zijn, dan is het uit een goed hart. Stuur nog maar even een berichtje of zo, vind ik goed. Messenger Bob van Beter of mijn mail bob@kbcradio.nl. Er komen ook wat dingen binnen via studio@kbcradio.nl. Nou, die zie ik natuurlijk hier ook in de studio, dus komt wel goed. Als je dit op vrijdagochtend hoort, is het gek als je zegt goedemiddag Bob. Maar het is niet zo. Het is hartstikke goed gedaan door GG. Gerard Grootkazijn, die is er ook weer bij, zegt hij. Ik ga nog even los in Drunen en daarna rap naar Joop. En dan zeg je Joop. Dan zeg je Joop van Zijdelaan. Nee, dan zeg ik Joop van Treurenburg, Den Bosch. Nou, dan kun je prima overstaan. Wat drinken, wat eten, dat is een goed, ja, goede plek natuurlijk. Een mooi onderkomen om de avond in te gaan, zeg ik dan. Ja, natuurlijk. Helemaal voor elkaar. En doe Joop de groeten van mij. Want bij Joop vierden wij het 20-jarig bestaan van dit programma. Vorig jaar op 6 september. Onderweg op KBC. De live podcast. Met Edwin. Met André. En met nog veel meer mensen.

dat jij 1978, Billy Joel of Billy Joel, wat je wilt. En This Is My Life, ja, This Is My Life podcast zeggen we dan, hè. Messenger Bob van Beten, bob@kwcradio.nl voor de donderdagmiddag aanhangers. En vrijdagochtend lekker luisteren natuurlijk.

0: Pim, ook hem hoor je zometeen. Na het nieuws van half. En nou, misschien jij ook wel natuurlijk, ja. Ik moet even een groet overbrengen in Frankrijk aan Klaas. De Nederlandse Klaas die er al sinds jaar en dag woont natuurlijk. Klaas, bonjour, salut. Salut Klaas, maar of ik ook... Hij zegt, ik zit op dit moment met een stagiair op kantoor. Ik heb natuurlijk de radio aangezet. Of ik even Nathan, bonjour Nathan, stagiair, zou willen zeggen. Nou, en bij deze, bonjour Nathan, stagiair. En dat zal hij wel heel gek vinden via de Nederlandse radio, zegt Klaas. Hij weet het niet dat ik het gevraagd heb, dus... Surprise. Bonjour Nathan, stagiair. Ça va bien? Dat is ongeveer het enige Frans dat ik spreek.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Krista Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde vrouw die haar eigen executie overleefde, heeft in haar ziekenhuiskamer weer gelopen. Wel is ze mentaal nog in een wazige staat door het dodelijke middel pentobarbital. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind.
1: Dankjewel Ewald. 2:05. Dit is de live podcast van Onderweg op KBC. Hoe staat het met de donderdagmiddag files?
2: Dit is even de hart van de ANWB.
1: Vertel.
2: De avondspits is begonnen. Een paar bijzonderheden. Het is druk bij Rotterdam en bij Utrecht. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Beest 17 kilometer file. Een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. Tussen Berkel en Rode Reis en Rotterdam Feyenoord 5 kilometer file. Heel veel vertraging weer bij de Zuurhofbrug op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Verkeer moet via de rechterrijstrook en de vluchtstrook. De N57 Brouwersdam-Middelburg door een kapotte vrachtwagen. Meer dan een half uur vertraging tussen Burghaamsteden en Vrouwenpolder.
1: Dank je, Erwin. Dat zijn de files op donderdagmiddag voor dit moment. Steeds een update op het hele en half uur hier bij KBC Radio. Ja, de hele dag door natuurlijk, dus ook op donderdagmiddag. En voor de vrijdag, ja, dat is dus vanwege deze live podcast. Morgen dan weer vers van de pers. Dan zijn het vrijdagochtend files, als ze er zijn. Maar daar gaan we dan maar een beetje vanuit. En ook de Europese reis- en verkeersinformatie van de ANWB krijg je dan voorgeschoteld. Nu live radio met zometeen Duran Duran en de Reflex. En reageren kan, messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl.

0: Duran Duran. The Reflex uit 1984. Ja, toen ik in het begin van de jaren 80, in 82, zat ik voor het eerst op de zender. Ik was 16 jaar en toen draaide je Gouden Ouwe, zeg maar, uit... maar pak een beetje, laten we zeggen 1966. Dat is mijn bouwjaar trouwens. En dan vond je dat hartstikke oud. Als ik nu zeg dat dit nummer, wat we hoorden... The Reflex van Duran Duran... Flex. Uit 1984 komt, praat je over 42 jaar geleden. Moet je toch voorstellen, dan had ik hits gedraaid uit 1940... toen ik begon met radio. Maar dat kan niet, hè? Dat kan niet. Ouderwets luisteren naar de radio op een gezellige manier... dat kan natuurlijk wel, want KBC heeft twee AM-frequenties. Hoe leuk is dat? Lekker in mono. AM 891 en 1008 kHz, zo kun je nou eens luisteren. Maar ook op de moderne manieren natuurlijk. Zoals bijvoorbeeld via de stream via kbcradio.nl. Allerlei internetradio's. Ik zie hier een fotootje in Dokkum. In Huizen de Boer. Niet te verwarren met Van den Boer. Nee, dit is de boer. Welke boer? Een boer met kiespijn? Nou, zeker niet. Henk is erbij in Dokkum. Leuk om jou te horen op deze dag. Ja, dat is apart, hè? Donderdagmiddag de live podcast die we maken met elkaar. Hey, doe Anneke de groetjes. En lekker blijven luisteren natuurlijk. En goed dat het op donderdagmiddag ook fijn klinkt. KBC Radio uit jouw speakers thuis. Via de internet ontvangen. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Ja, de live podcast met de vaste ingrediënten die we op vrijdag altijd hebben. Lekkere ingrediënten ook. Want we hebben natuurlijk koffie. En zeg je op donderdag, nou nee, ik ben toe zometeen aan wat anders. Dan kan dat ook natuurlijk, hè. Daar doen we niet moeilijk om. Maar voor vrijdag is dat wel even handig. Ja, muzikale ingrediënt is altijd Bob Dubbelop. Van 10 voor tot 12 uur op vrijdag. Ja, we hebben wat suggesties binnengekregen om een artiest in de spotlight te zetten. Ik ga even kijken of we dat vandaag ook wel kunnen doen natuurlijk. Op donderdagmiddag de live podcast. Op vrijdag is het gewoon de normale tijd natuurlijk als je nu luistert. En ja, de muzikale ketting. We maken al sinds jaar en dag met schakelingen van platen. Titels, artiesten verbinden we met één woordje weer de volgende. Dat doen we echt al heel erg lang. Wij zijn in de donderdagochtenduitzending geëindigd met... waar zijn we mee geëindigd? Oh, we zijn niet helemaal geëindigd. We zijn geëindigd eigenlijk met Back in Black van Akadeka. AC/DC. En daar was een suggestie om Steely Dan daarop aan te sluiten. Ik denk dat we dat ook gaan doen. Met Black Friday. Ja, het is gewoon Black Friday, maar ook weer wel een beetje natuurlijk. Nou ja, goed. Jeroen Schild in de uitzending. Oh, en ik wil nog even zeggen, omdat op vrijdag altijd de kantinejuf, juffrouw Corrie, altijd kipsatéetjes voorbereidt. Ja, dat kan niet op vrijdag als we niet live zitten. Maar nu weer wel, heeft ze vanmorgen de kipblokjes gemarineerd. En die gaan de grill in zometeen. Dus voor degene die op donderdagmiddag een kipsatéetje willen hebben... is best wel lekker natuurlijk, even voordat je vanavond gaat eten. Bestel je gewoon via mij, Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Het zijn de allerlekkerste kipsatéetjes van de hele wereld. En natuurlijk de lekkerste pindasaus erbij van kantinejuf juffrouw Corrie. Nou, zo. Jeroen Schild, hij is er bij. Jeroen. Hoi.
1: Ja, goedemorgen Bob. Middag.
0: Ja, gek hè? Ja.
1: Goeiedag.
0: Dat is beter. Ja. Vertel.
1: Ben er nog steeds bij, hè?
0: Ja, je bent aan het rijden.
1: Ja. Ik heb vanmorgen had ik geladen in Ausleben. En ik ben nog steeds onderweg naar Alkmaar. Het wordt Frans op de Bult, hè, waar ik vanavond sta.
0: Daar ga je heen, Hengelo, ja.
1: Ik sta nu een beetje. Ik rij gewoon een beetje in de drukte, Osnabrück. Ja, en dan ga ik vlak voor de grens nog even langs de Aarl even een tabak inslaan. Van me, mezelf en I.
0: Dat is een beetje Biedeker natuurlijk.
1: Ja, dan ga ik de Frans de Bult. Ik kom waarschijnlijk net 5 minuten kort, maar ja, het was 5 minuten op mensenleven. Helemaal niks.
0: Dus. Ja, zo moet je ook maar zien. Dat dus. Nou ja, lullig, maar
1: Ik wens jou in ieder geval een donders mooie vrijdag, een mooi weekend.
0: Dank je.
1: En dan spreken we elkaar volgende week wel weer. Groetjes, doei.
0: Oké. Jeroen, dankjewel. Over de technische tip. Ja, ik weet precies wat jij bedoelt, maar dat is een beetje balans zien te krijgen in het geluid. Maar goed dat je dat even opmerkt, want ik hoor niet alles horen hoe dat bij jou klinkt, zeg maar. Dus dankjewel daarvoor. De barre, Gerrit, ga je ook horen. Cowboy Phil in België. Die heeft een verhaaltje gegeven.

0: stuurt even in de uitzending halen zo. Dat wil zeggen met zijn berichtje. Anneke zit in een dik boek. Oh, is dat een sprookjesboek dan? Jullie hebben toch een sprookjeshuwelijk, Henk, in Dokkum? Ja, dat stuurt hij even door. Eagle Sky is er ook bij, Peter Leijendekker. En daar is weer Marcel Deutze. Ja, ik ben er weer hoor. Ik heb intussen geladen in Renswoude voor Italië. Maar dat gaat er in Oldenzaal weer uit. Oldenzaal. Oké. En dan naar Schopman en huppakee naar huis. Heel goed, heel goed. Doe Daphne de groeten. En voor die tijd bestel jij nu bij deze een kipsaté. De kantinejuf, die regelt dat voor je, hè? Dat weet je. Dus helemaal voor elkaar. Ik heb intussen ook van Buk een fotootje gekregen. De groetjes van Buk uit Kaan. Dat is een derde van de drie musketeers. Wat leuk om de hond ook nog even te zien. En José en Kees zijn aan het einde van de werkdag lekker toe aan een biertje en een wijntje. Dus helemaal voor elkaar. Woutje is er ook, Woutje 700. En we zijn erbij. Vanmorgen ook helemaal vergeten te vermelden dat ons bandenwerpertje Jasper Otterspeer, vandaag jarig is. Ja. Daar moet even de felicitatie bij, hè. Dat kan niet missen.
1: Gefeliciteerd.
0: Zo. Jasper, van harte ook van mij, hè, natuurlijk, ja. En Jordi, de reserveviking en ik, die zijn bijna aan Basel. En dan gaan we eens even kijken waar we dan een klein biertje kunnen gaan doen. Fijne podcast, live podcast. Woutje 700, dankjewel. Ideetje voor Bob Dubbelop komt nu ook binnen van Luc, de MRC Mossel, Steve Harley en Cockney Rebel. Ik zeg lekker. Zeker, zo zeg jij dat. Net als koffie trouwens, dus ja. En zo'n satéetje van Corrie, mag ik die dan ook bestellen? Dan graag met extra satésaus, jongen. Dat gaan we even doen, Luc. Wat denk jij?

0: sorry, papi. Groot hit van de Topic en Becky G niet te vergeten. Onderweg op KWC. Oh, daar gaan we. Ja, de ene naar de andere kipsauté vliegt zometeen de deur uit. Ja, voor de vrijdagochtendliefhebbers, ja, dat zit eraan te komen natuurlijk, denk je. Maar dan weer even niet natuurlijk, ja. Dit is de live podcast onderweg op KBC Radio van donderdagmiddag tussen 4 en 6. Ik moet zelf even wennen aan het tijdstip, maar ik vind het wel hartstikke leuk. Het gekke is, ik heb normaal gesproken vanuit deze studio een geweldig uitzicht, dat blijft zo. Maar dan kijk ik op links en dan heb ik altijd last van de zon. Altijd als de zon schijnt. Nou, dat doet hij op donderdagmiddag ook. En dan kijk ik op rechts, dan komt hij naar binnen toe. Dus ik moet daar eigenlijk de zonwering ook naar beneden doen. Ja, ik moet hier even wat klagen natuurlijk. Hè. Geweldig, zo over het water heen, maar het schittert. Je kent dat. Ik moet eigenlijk een zonnebril op in de studio. Maar dat is ook weer een beetje overdreven natuurlijk. Ja. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Zo, lekker bezig met elkaar zo hier. Hè. Ja, toch. Dat dacht ik al. Oh, Klaas zegt, de stagiair, die viel bijna van zijn stoel hier. Die hoorde zijn naam in Frankrijk, Nathan. Ah, dat is toch wel hartstikke leuk natuurlijk. Ja, het is even winnen natuurlijk. Hè. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Steve Harley en Cockney Rebel als voorstel van Luc om in de spotlight te zetten. Ja, de groep natuurlijk, niet te vergeten. Maar we kennen eigenlijk allemaal Make Me Smile, Come Up and See Me. Tussen haakjes, uit 1975. Maar ik was helemaal vergeten dat er eigenlijk 2 jaar daarvoor het eigenlijk de grote doorbraak was van de Cockney Rebel. Het nummer Sebastian. Dat bereikte namelijk in de Nederlandse top 40 nummer 2. Dat wist ik niet. Het is ook, ik was heel jong, maar daar gaat het niet om. Toch een beetje inleven in wat de geschiedenis is in de muziek. Maar dit was ik even vergeten. Het is wel een lang nummer en een beetje, begrijp ik toch wel, een beetje het nummer met, dramatisch ook en zo. Nou, ik wil je de dramatiek niet voorschotelen en ook weer wel natuurlijk. We kijken even of we een smile op de mond kunnen toveren zometeen bij dat nummer. Messenger, Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Ja, er zijn zoveel mensen bijgekomen en die gaan er kriskras doorheen. Weet je wie er ook is? André, was er dan?
1: Middag, morgen Bob, ik zit er ook weer bij.
0: Ja, natuurlijk.
1: Aan alle luisteraars natuurlijk. Ja, ik ben onderweg naar Vierze. Die probeer ik nog te gaan lossen. En dan hoop ik vanavond weer in RV uit te komen. En dan moet ik morgen vroeg laaien in Moa voor Hees. Ja. Dus misschien dat ik daar gelijk klaar ben. Ik hoop het. En dan gaan we het wel zien. Dus,
0: dat hoop ik ook voor je.
1: Wens iedereen vast een heel fijn weekend. En tot de maandag weer. Houdoe.
0: Houdoe. Dre. Onderweg voor Zijdelaan Stolwijk. En nou ja, als het allemaal klaar is, dan lekker overstaan. En een lekkere voor jou donderdagavond toegewenst. Ja. Sandra. Sandra is van dezelfde firma, Zijderlaan Stolwijk. Luistert ook even mee. Wat een feest. 2 keer op een dag. In de ochtend en op donderdagmiddag ook nog een keertje. Ja, gezellig, hè? Ja, helemaal goed. Oh, sorry, Jeroen, we zitten weer te piepen. Dat heeft te maken met dat ik van scherm naar scherm ga, volgens mij. Dus ik moet er toch een beetje mee uitkijken. En gewoon lekker hard afluisteren in de studio. En steeds dover wordt natuurlijk, dat weet je ook wel. Mafia looks for the B-man. Wat bedoel je daarmee, Peter? Leien dikke. Ik hoor Sky. Jeroen, lekker satéetje, man. Ik doe er ook nog een lekker rood wijntje bij, alsjeblieft, als het kan. Zo rond 5:30 straks. Ja, dat snap ik wel, ja. Heerlijk, ja. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Nou, voor de ketting gaan we denk ik inderdaad aansluiten met Steely Dan, met Black Friday. Laten we die zometeen nog even horen, maar dat wordt in het volgende uur van dit radioprogramma, jullie eigen programma, via de Middengolf en via de stream te beluisteren. En op vrijdag ook weer gewoon via ballengaanderadio.nl, Hollands Palet en Den Haag Totaal. Laten we even luisteren naar hoe dat klonk in 1973. Met de dramatiek daarin van Steve Harley en Cockney Rebel. Sebastian op KBC. Onderweg.
2: Lady, I'd simply the candle.

0: Ik heb je gewaarschuwd, hè, dat het pure dramatiek is. Maar dit was wel de grote doorbraak voor Steve Harley en Cockney Rebel in 1973. Ja. Sebastian, kom niet eens toe in een tweede wat dat dan gaat, hè? Ja, zo gaat dat. In deze live podcast op KBC Radio. Ja, zo gaat dat, hè. Op donderdagmiddag tussen 4 en 6. Ja, het is een aparte tijd. En vrijdag wordt hij weer uitgezonden. Natuurlijk tussen 11 en 1. Omdat ik in knokken ben. Er wordt trouwens een gigantische spits verwacht op vrijdagmiddag. Dus dat zit er aan te komen. Uittocht zo ongeveer. Vakantie natuurlijk zit er een beetje aan te komen. Geen idee, maar oké. Okay. Ja, wij gaan nog even door. Sandra. Van Zijdelaan Stolwijk. Ik noemde haar net even. Ze is erbij. Hij zegt, of ze zegt, moet ik zeggen. Destin en Jeroen. Hey, wat maken jullie nou? Die vinden het helemaal niks, dit programma. Wat een wouwse zender is dit. Die snappen het wereldje niet. Nee, dat denk ik ook, Sandra. Zeg, Destin en Jeroen, jullie moeten nog heel wat leren, zeg maar, in het leven. Grapje hoor, maar maak er een leuke dag van. Meer berichten zometeen. We gaan ook Gerrit horen, de Barregaander volgens mij. Eagle Sky wil wat vertellen. Och, er zijn zoveel berichten. Messenger, Bob van Meten. En bob@kbcradio.nl. In de live podcast. Straks de kipsatéetjes van juffrouw Corrie. Die vliegen straks de deur uit, hoor.
1: We are the mighty KBC. KBC.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister van Financiën Heijnen slaat alarm over de oplopende Europese staatsschulden. Voorafgaand aan het overleg met zijn Euroland-collega's stelt hij dat Europa te veel geld uitgeeft en te weinig hervormt. Heijnen waarschuwt dat landen met hoge schulden, zoals Frankrijk en Italië, bij tegenslag niet bij Nederland moeten aankloppen. Ook is hij tegen het versoepelen van begrotingsregels voor Italië vanwege de hoge energieprijzen. Het stapelen van schulden vergroot de economische problemen alleen maar, aldus Heijnen. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en de trekvogels beter beschermen. Het plan leidt tot grote onrust aan de Waddenkust, want een petitie tegen de sluitingen is al ruim 50.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat permanente sluiting niet het uitgangspunt is en dat er ook nog niets definitief is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties zijn. En het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag uit te leveren. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president van het hof Pyotr Hofmanski. De 9 zijn in Rusland bij verstek veroordeeld nadat het ICC een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Poetin. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. Maar de kans dat Nederland ze uitlevert is vrijwel nihil. Het weer wisselend bewolkt met her en der regen, vannacht eerst in het oosten en tegen de ochtend in het westen, bij dan 7 tot 13 graden en een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met buien en 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Live radio, dit is KBC Radio. Onderweg gaat zo weer verder, maar eerst de verkeersinformatie. Donderdagmiddag, de ANWB.
4: Dit is eigenlijk de hart van de ANWB. Het is een drukke avondspits met meer dan 750 kilometer file aan elkaar. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Utrecht Centrum en Beest. 20 kilometer daarvan. Een half uur vertraging. De linkerrijstrook is door werkzaamheden dicht. Op de A4 is het druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Knoop het Ketelplein 26 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam. 3 kwartier vertraging tussen Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer. A16 Rotterdam Breda door een kapotte vrachtwagen tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam Feyenoord 5 kilometer file. 20 minuten erbij. En een half uur op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Beuningen en Malden. 9 kilometer file.
0: Nou, sterkte, er zijn er heel wat onderweg. Ik hoop niet dat je gauw in de file komt of dat je er al in zit.
1: We are officially the hottest AM station.
5: Onderweg met Bob van Beten. Bob, dubbelop.
0: Ja, je had hem nog te goed, deze.

Kunnen we een puntje zetten? Ja, dat was hem hoor, 1975. De tweede grote hit van Steve Harley en Cockney Rebel. Bob dubbelop, die andere, Sebastian, hoorde je al voor het hele uur. Ja, de live podcast. Donderdagmiddag tussen 4 en 6 op KBC Radio. Voor de wat latere inschakelaars, inhakers. Vrijdags kipsaté-dag, dat kan, we delen ze uit, maar je kunt niet meer meedoen. Ja, hoe gek dat ook klinkt natuurlijk, ja. Omdat we op donderdagmiddag al de kipsatéetjes hebben uitgedeeld. Want ja, intussen ben ik aardig gevorderd op mijn reis op vrijdag richting Knokke voor het zoete, de zoete Grand Prix van België. Om daar te gaan kijken. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar ja, dan kunnen we geen radio maken. Dat doen we wel veel hoor. Vanmorgen al bij Radio M Utrecht. Ja, maar ja, KBC op vrijdag dus niet. Maar wel de ultieme weekendplaat natuurlijk in aantocht. Daar mag je nog even over nadenken als het donderdag is. En dat doorgeven. Messenger Bob van Beten. En bob@kbcradio.nl. Ik ben benieuwd. En we gaan ook nog de derde schakel van de ketting laten horen. Ja, het wordt een beetje rommelig natuurlijk. Maar ook weer niet. Het valt allemaal wel mee, toch? Eens even kijken hoe het met Gerrit de ballen gaande is. Oh, dat gaat goed. Oh. Ik zie fotootjes bij de tweelingzus van Corrie. Wat is er allemaal aan de hand hier, zegt. Nou ja, kan ik voor de hele Barregaander chat club saté bestellen? Ja, kan. Ja, je hebt korte lijntjes natuurlijk vanwege de familiebanden die er zijn. Met de tweelingzus met Marita. En ja, ik denk dat dit wel een probleem gaat worden, ja. Rekening mag naar Mnop, Wim Grotemoer. Nou, laten we dat gewoon doen. Ja, doe er niet moeilijk om. Zeg, en over de tweelingzus van onze juffrouw Corrie, de kantinejuf. Edwin T. Ja, we zijn erbij. Lekker aan het luisteren. En ook weer lekker aan het rommelen. Met liedjes maken en zo. De truck staat trouwens in de werkplaats. En de doktoren van de blauwe knuppels die zijn druk in de weer om de oude dame weer helemaal top te maken. Ja, oude dame. Deze week 1 miljoen aangetikt. Oh, en 100.000, dat moet er nog even bij. Ja, 1,1 miljoen is dat dus. Geweldig toch? Doe maar even een bakje koffie. Dat is goed. En mijn idee voor de UWP, de ultieme weg. Ik zit onder wel verder te lezen. Ultieme weekendplaat is Man at Work met Down Under. Dat vindt Harry ook leuk natuurlijk. Hè? Dat is echt Australisch, van 1982. Groetjes en een fijn weekend. En ik heb weer een pareltje gemaakt. Ja, ik kan niet alles laten horen, EWT. Het nummer heet trouwens The Marrow of Life. Nou, ik heb hem intussen binnen. Ja, weet je, we moeten gewoon even kijken met al die liedjes natuurlijk, ja. Want het is een soort van platform geworden hier. Ik weet zeker dat Gerrit het graag voor je gaat uitzenden. Met de Barregaander Radio Zondag. Dat weet ik zeker. Met alle plezier natuurlijk, hoor. Hey, Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Johan, Eagle Sky, Hans. Er zijn nog veel meer mensen die ze hebben gemeld. En die hoor je zometeen. Over AI gesproken, er zit een videoclip bij het nieuwe nummer van Gerard Joling.

0: Schakel 3 in de muzikale ketting. Ja, het is een beetje nasleep van de ochtend. En dan bedoel ik mee de donderdagochtend, toen we een beetje zijn blijven hangen vanwege de drukte aan het einde van de rit. Oh, de donderdagmiddag was het trouwens al, schiep het er binnen. Nou ja, het is nog steeds voor de live podcast donderdagmiddag wat dat er gaat. En misschien ben je net ingehaakt, is het vrijdag voor jou, ook vrijdagmiddag. In het vooruitzicht de ultieme weekendplaat, waar wat suggesties voor binnengekomen zijn intussen. Dat is hartstikke leuk. En ik ben onderwijl even aan het kijken naar het Europees weeroverzicht. Dat schotel ik je altijd om 10 minuten voor 12:30 voor. Maar ik heb het binnen intussen. Het weeroverzicht voor vanmiddag nog en het weekend. Hoe ziet dat eruit in de diverse Europese landen? Dat ga ik je vertellen. En we zijn nog altijd op donderdagmiddag interactief radio aan het maken. Gek als je dit vrijdag hoort, omdat ik naar Knokke onderweg ben gegaan. En daar ga ik je maandag dan weer alles over vertellen, over de zoete Grand Prix. Messenger Bob van Meten, bob@kbcradio.nl. Ik kijk even naar een berichtje van, volgens mij is het Cowboy Phil. Ja, die moet nog even laten weten dat hij intussen weer met een taxi, want het is de beste taxichauffeur van Antwerpen. Overigens Leo ook, dat is een vriend van hem. Hij vertrekt nu, zegt Philip, naar zijn volgende klant. Ja, de eerste klant was al met een andere taxi vertrokken. Dus ja, het zijn korte ritten. En daardoor heb ik nu vandaag nog geen 100 euro verdiend. En dat is niet heel veel voor een werkdag. Fijne uitzending, Bob. Iedereen sowieso nog veilige kilometers. En een prettig weekend voor iedereen toegewenst. Veel plezier, Bob, in Knokke. Hijst. Ja, dat moet ik ook zeggen. Hijst, hè? Ja. Ja, we rijden toch uiteindelijk via het Zeeuwse Groesberg of zo, daar zo door Zeeland heen, langs Borselen. Dan gaan we een of andere tunnel door. En dan komen we bij Terneuzen uit. Dat laat ik links liggen. Dat is de stad van de mossel. Dan komen we misschien op de terugweg nog wel even langs, Luc. Dat zou ook kunnen, maar ik weet het niet zeker. En dan rijden we zo door via de diverse plaatsen. En uiteindelijk Katzand komen we nog doorheen, geloof ik. Ligt er aan wat voor route je kiest. Allemaal om Antwerpen te omzeilen. Terwijl het een mooie stad was, want ik was er een paar weken geleden nog. Maar ja, dat duurde ook 6,5 uur om er te komen, volgens mij, vanuit Nederland. Wat een ellende allemaal op de weg. Sowieso iedereen op de weg, een goede reis. Op de middag, voor het weekend. Het schijnt toch wel een hele drukke spits te gaan worden. Waar dan ook in Europa, maar goed. Eens even kijken hoor. Philip, succes dan. En ik hoop echt dat je nog wat meer honderden euro's bij gaat verdienen. Johan is er ook bij gekomen. Johan ACC. Ik ben benieuwd, Johan. Het is voor mij een complete verrassing. Kom erbij.
1: Ja, goedemiddag deze morgen. Johan ACC is er ook bij.
0: Wat gezellig, Johan.
1: Vertel. Best wel fijn.
0: Ja?
1: Om op donderdagmiddag al het vrijdagochtend weekendgevoel te krijgen.
0: Hoe is dat, ja? Lekker, hè?
1: We rijden hier tussen Hannover en Dortmund over een natte Warschau Allee, oftewel de A2.
0: Oh,
1: zoals die genoemd wordt.
0: Ja.
1: Door de meeste Duitsers. Richting Dortmund om morgenochtend te gaan laden. Zodat ik mijn containertje weer naar de haven mag brengen. En dan daar weer even in de file mag staan. Even een klein vervolgje.
0: Ja, ik hoor het, ja. Ga verder.
1: Mijn jeugd heb ik daar vaak doorgebracht in de kroegen, hè.
0: Oh ja?
1: En in de discotheek en zo.
0: Oh ja, natuurlijk. Leuk. Ja.
1: Dat was altijd wel heel tof en een heel clubje, om het maar op zijn Vlaams te zeggen. Maar wel, ventje, veel plezier daar, hè.
0: En, dankjewel.
1: Zorg dat je de weg terug ook weer kan vinden, hè.
0: Ja, daar ga ik er wel vanuit natuurlijk, ja. We strooien broodkruimeltjes. Is dat een goede suggestie? Heb ik doorgekregen naar mijn vriend. Broodkruimeltjes strooien, anders kom je in Nederland niet meer uit. We gaan wel even lekker tanken in België trouwens, hoor. Dat heb ik al heel lang niet gedaan. Heeft ook te maken dat ik een elektrische auto heb. Maar we gaan met de auto van mijn zoon. Dus vol gas erop, zeg maar. En lekker veel zuipen. Ik bedoel, tanken. Ja. Even daarvoor. Dankjewel, Johan. Goed dat je er was. Gezellig ook. Messentje Bob van Beter. bob@kbcradio.nl. Mafia Lux B, man. Ik zie hier een foto, dat lijkt mijn zoon wel, maar wel in vroegere tijden, want hier is heel wat kilo's afgevallen. Dit is een gekke foto, dit die je stuurt, Eagle Sky. Ja, heel gek. Donderdagmiddag verkeersinformatie. Als je iets ziet onderweg dat je denkt van, dat moet even gemeld worden. Dat kan. Voor de donderdagmiddag geldt het voor de N304. Marcel die stuurt dat door. Renswoude richting Apeldoorn bij Otterlo. Daar is een ongeval gebeurd. En daar zit het tijdelijk helemaal dicht. Dit is voor donderdag, hè, hoor je de podcast, de live podcast die we maken bij KBC Radio op donderdagmiddag voor een keer. Hoor je het op vrijdag, dan moet je er niks meer doen. Maar anders dan weet je in ieder geval waar het in ieder geval druk zou kunnen zijn. Onderweg op KBC Radio. Ik zeg Queen, waarom ook eigenlijk niet. En I Want It All. Beetje hebberig, maar wel leuk.

0: Ja hoor. Toen het nog kon met Freddy erbij uit 1989. I want it all. Alles, alles of niets. Ja hoor. De kipsateetjes vliegen intussen de deur uit. De kantinejuf is daar hartstikke druk mee, juffrouw Corrie. Dus voor de donderdagmiddagliefhebbers, ja, voor het eten uit of in plaats van de avondeten uit, dat moet je ook niet doen. Dan moet je wel 2 porties bestellen. Je krijgt overigens wel 4 stokjes, hè. We dachten eerst, doe maar 3 stokjes, omdat het normaal gesproken op vrijdag met 4 de lunch is. Maar nu dachten we misschien voorafgaand. Maar Corrie zei tegen mij de kantinejuf, nee joh Bob, gewoon hup, 4 stokjes erbij. Ik heb niet voor niks al die kipblokjes liggen marineren, anders hou ik ze over. Dat is waar natuurlijk, ja. Dat is waar. Dus kipsateetje bestellen, messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Het weeroverzicht voor Europa, dat beginnen we altijd in België. Dus daar gaan we voor de vrijdagmiddag, voor de duidelijkheid. Wel zo handig om even mee te krijgen. Droge perioden, die zijn er, maar ook weer buien. Ook in knokken trouwens. Vooral in het westen kan het soms flink regenen. Ik was er al een beetje op voorbereid. De zuidwestenwind blijft namelijk duidelijk aanwezig. Matig tot vrij krachtig boven land en zelfs krachtig aan zee met windkracht 4 tot 6. Net als op donderdagmiddag dit programma tussen 4 en 6. Mooie titel voor een radioprogramma trouwens. Dat Radio Monique vroeger ook. Windkracht 4 tot 6. Het wordt 9 tot 12 graden in de Ardennen, 13 tot 16 graden in het centrum en in de Kempen. Vrijdagmiddag dus. Ja, dan gaan we de vrijdagavond in en dus het weekend. Ja, hoe ziet dat eruit? Zaterdag start wel op veel plaatsen droog, dus morgen. En ruimte voor zon. En in de loop van zaterdag groeien dan de stapelwolken uit tot enkele buien. Toch ook weer dan. Zondag wisselvallig en een aantal buien op het menu in elk geval. Overigens veel vaker droog en de zon is er ook vaker bij in vergelijking met zaterdag. Nou, dat is in elk geval een aardig vooruitzicht, zeg dan maar. Dan eens even kijken naar de rest van Europa. We gaan naar Italië altijd eerst met de komende dagen in de grote steden van Italië een onstuimig weerbeeld. Geregeld ook zware buien. Zelfs ook op Sicilië en delen van het zuiden van Italië waar hevige buien met onweer te verwachten zijn in het weekend. Temperaturen overigens wel hoog. In Rome lopen ze op naar 25 graden. Aan de zuidkust van Calabrië en op Sicilië zelfs dik richting 30 graden. 32 graden hier als maximale piek. Nou, dat is behoorlijk. Het noorden overigens blijft van Italië met 20 graden hangen. En vanaf het weekend, dus na het weekend, dan nemen de buienkansen weer af. Voor Spanje, ook daar even een weeroverzicht voor. In het noordoosten wel weer wat buien in het weekend. En voor de rest is het droog, meest zonnig. Warm in Sevilla en Valencia bijvoorbeeld met 27 tot zelfs 31 graden. Een droog weerbeeld daarna? Ja, dat is wel waar. Aan de zuidkust schommelt de temperatuur volgende week al rond die 30 graden. Maar aan de Atlantische kust bijvoorbeeld, daar is het altijd wel koeler. 19 tot misschien tot 22 graden. En dan houdt het een beetje op. Voor Frankrijk geldt in het weekend op veel plaatsen regen. Vooral in het zuidoosten en ook de Alpen, waar we het er straks nog even over hebben, is Zwitserland en Oostenrijk. Stevige buien met onweer erbij. Langs de Rhône en op Corsica is het lokaal echt onstuimig. Felle regenbuien, windstoot ook. En vooral in het noorden en westen, zoals de Atlantische kust, bewolkte perioden en wisselen die droge momenten elkaar met af en toe een beetje zon af. Nou. Zuidwest-Frankrijk, Toulouse, Bordeaux. Een buiige start, zonnige momenten ook die er zijn. En Parijs ziet in het weekend een mix van bewolking, zon en af en toe een lichte bui. Temperatuur rond een graad of 16, dat is niet heel hoog. Volgende week gaan de temperaturen weer naar iets boven de 20 graden Celsius. Voor Groot-Brittannië geldt, ja, vooral in Noord-Ierland en het westen van Schotland af en toe wat regen. Londen en het oosten regen. Nou, het is er wel, maar niet heel veel. Temperaturen lopen in uit 1 Edinburgh hier 13 graden tot 18 graden in Londen. Een natte vrijdag en over het weekend gesproken, ja, het wordt overal droger en geregeld ruimte voor zon. Voor Duitsland geldt, in het westen langs de Rijn wordt het al snel zonniger. Temperaturen die in Freiburg opgelopen naar 17 graden. En ook Berlijn in dit weekend is weer zonnig. Na het weekend wordt het overigens overal wel redelijk droog in Duitsland. Zonnig weer houdt aan. Berlijn blijft wel steken op zo'n 17 graden. Wisselvallig weer in de Alpenlanden, Zwitserland en Oostenrijk. Oostenrijk in de Alpen de meeste buien die intens zijn. Met temperaturen van laag hoor. Bregenz bijvoorbeeld 13 graden. En Wenen, de hoofdstad, komt de temperatuur richting de 20, 23 graden. Iets meer ruimte in het weekend voor zon. Dat geldt ook voor Zwitserland. Op zaterdag regionaal nog een bui. En voor de rest temperaturen die toch wel redelijk stabiel blijven, zo rond de 20 graden gaan steken. Dat is niet zo heel gek eigenlijk. Wat ook niet heel gek is, is dat we nog heel veel muziek hebben en veel berichten. Donderdagmiddag de live podcast bij KBC Radio. En natuurlijk kun je dan reageren. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Spreek voor zich. Tot zo nog een half uurtje te gaan. Met natuurlijk de ultieme weekendplaat die op vrijdag om 10:50 bekend gaat worden.
1: More power, more energy. 8-9-1. We are the mighty KBC.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
6: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
9: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
10: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Minister van Financiën Heijnen slaat alarm over de oplopende Europese staatsschulden. Voorafgaand aan het overleg met zijn Euroland-collega's stelt hij dat Europa te veel geld uitgeeft en te weinig hervormt. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en de trekvogels beter beschermen. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. En het Russisch Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag uit te leveren. Het weer wisselend bewolkt met her en der regen. Vannacht eerst in het oosten en tegen de ochtend in het westen. Bij dan 7 tot 13 graden en een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: En dan de donderdagmiddagspits. Is een flinke spits, zegt de ANWB.
11: Dit is even de hart van de ANWB. Het regent hier en daar. Het is donderdagmiddag, het is oktober. Het is een drukke avondspits, kortom. Er staan lange files bij Rotterdam, bij Utrecht en rond Arnhem en Nijmegen. Op de A7 Den Oever-Zaanstad tussen Hoorn-Noord en Purmerend-Noord 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Vertraging is een half uur en de rechte rijstrook is dicht. A16 Rotterdam-Breda tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file. Kwartiervertraging door een kapotte vrachtwagen. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 13 kilometer file. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Weesp en Zwolle Centrum 8 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden heb je een half uur vertraging. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Grijshoort en Ravenstein 24 kilometer langzaam rijdend verkeer.
0: Erwin, dankjewel. En heb je zelf nog iets gemeld? Of te melden bedoel ik dan eigenlijk? Laat het weten. Live radio op donderdagmiddag hier bij KBC Radio. Een keertje een uitzondering, de live podcast die we dan ook maken. Maar morgen weer met de verse verkeersinformatie van vrijdagochtend en middag natuurlijk daarbij. Inclusief de Europese reizenverkeersinformatie. Meld wat als je iets te melden hebt voor de collega's dat het interessant kan zijn. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Andere zaken die spelen mag je ook voor het voetlicht brengen. Dat kan via mailtjes zoals Gerbert Brouwer al heeft gedaan. bob@kbcradio.nl, inhoudelijk hoe je het zo. En Wilco en Annette, die zijn er ook bij.
12: Radiomanie, de stem van de Noordzee.
13: Hallo, ik ben Bente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

en Gwen Stefani. Dit nummer is trouwens ook al ongelooflijk 22 jaar oud. En zij is 22 jaar ouder geworden. Ja, we worden allemaal ouder natuurlijk, hè. Onderweg op KBC, de live podcast die we samen maken op donderdagmiddag tussen 4 en 6 uur. Goed dat je er bent. En hoor je dit op vrijdag, ja, dan is het bijna weekend, zeg ik dan. Maar we hebben sowieso al een weekendgevoel, hè. Lekker is dat, hè. Ja. Ik onderweg naar Knokken om daar tijdens heel veel leuke uurtjes in de regen waarschijnlijk op vrijdagmiddag en zaterdag. Ja. Nou, niet echt bepaald het beste weekend voor de bezichtiging van de mooie oude auto's. Dat vindt altijd plaats. Knokken heeft dat zeg maar als finishpunt en gewoon gezelligheid in de badplaats. De finish van de zoete Grand Prix van België. Zo'n feestje. Het is wel echt een flink aantal jaar geleden dat ik er geweest ben. Ik zit daar met Nick, met mijn jongste zoon. En we overnachten daar ook in de buurt. Niet in Knokken trouwens, weet niet meer waar, maar goed. Vandaar dus de live podcast op donderdagmiddag en vrijdag. Is het toch genieten van de kipsauté van het idee, zeg maar. Ik zag dat Jeroen al aardig aan het knabbelen was.

0: Brouwer is erbij gekomen. Bob in de middag op donderdag hoorde ik. Het klinkt weer lekker. Ja, het eerste uur was ik er helemaal bij. Tweede uur, dus nu zeg maar niet helemaal. Vanmiddag bij Frans op den Bult. Even gedoucht, een soepje gedaan en een nieuwe toilettas gescoord. Altijd fijn natuurlijk, ja. En zojuist de blauwe Volvo op de standaard gezet om even via de visbekker Brouwer te gaan eten en een fotootje te maken. En dan rond 6:30 weer even rijden. Oh, ik zie die foto nu ook, ja. Zo. Is dat een wolk of is dat een rook? Er wordt echt flink gerookt thuis, zeg. Niet te geloven. Ah, wel leuk. Hij staat daar voor de deur, ja. Ja, bij die rasjetten. Heel goed. Rond 6:30 dus weer rijden. Hopelijk is de ellende bij Bremen dan wat minder. Qua drukte natuurlijk onderweg. Morgen lossen bij Geesthacht. En dan hopelijk op Wombar gaan. Wonenberg. Dat is de Brabant zit. En Woudenberg, dus Wombarg. De Wombargen zijn het allemaal daar. Nogmaals, veel plezier in Knokke. Ja, dankjewel. En een goede reis. Prettig weekend voor allemaal. En ja, mooie dagen en een dag natuurlijk vandaag ook nog. Ja, helemaal voor elkaar. Zo. Gerbert is erbij. Gerbert Brouwer, dankjewel. We gaan naar BNA. Wilco en Annette via mailtje bob@kbcradio.nl. Nou, we zijn al lekker een tijdje aan het luisteren. Gezellig om jou in de middag ook een keer weer te horen. Dat wil zeggen donderdagmiddag, vrijdagmiddag natuurlijk ook. En bij deze alvast een felicitatie. Oh, ja, dat is waar. Een felicitatie voor broer van Annette en zwager van Wilco. Jan Willem is namelijk morgen jarig.
1: Gefeliciteerd!
0: Ja, die moeten we even een felicitatie doen toekomen. Dat spreekt voor zich natuurlijk. Dus bij deze ook van mij uit natuurlijk en van het hele koor. 10 oktober, ja, 10-10. Wat een mooie datum, hè. 10-10, je zult maar jarig zijn op 10-10. En elk jaar op 10-10 ben je dan weer jarig. Dan word je weer een jaartje ouder. Jan Willem, gefeliciteerd. Hartstikke goed. Nou, voor de donderdag staat er geen wok op het menu in Kaan. Maar wel onder Brussel. Want daar hebben we er een gevonden. Die gingen we, of gaan we maar eens even proberen. Ja, ik moet tegenwoordig en verleden tijd door elkaar halen. Maar dat wordt te gecompliceerd, hoor. Hey. Morgen, vrijdag dus, in Nederland lossen. En dan hebben we weekend. Op naar de Betuwe. Doe de groet aan Flipje. Annette en Wilco onderweg voor Kropveld. Uit Emmen. Met z'n twee op de wagen. Met z'n twee op de bok. En dat gaat al heel lang goed, ja. En dat blijft ook goed gaan natuurlijk, ja. Ik krijg trouwens door van mijn tuincentrum waar ik geregeld kom, dat morgen de kerstshow gaat openen. Ik ben nog niet helemaal in de mood, maar daar sturen ze dan een mailtje over. Om meer klanten te trekken, denk ik dan. Ja, ik ga toch niet kerstballen uitzoeken. Dat verbaast me ook helemaal niet, moet ik je zeggen. Helemaal niet. Marcel Duitser zegt gezellig hoor, zo in de middag. Mag je wel vaker doen. Nou, het bevalt mij ook goed, moet ik je zeggen. Ik moet alleen vanavond het een en ander nog regelen, omdat ik morgen en zaterdag natuurlijk weg ben. Dat klinkt ook weer gek natuurlijk. Maar omdat ik dus het weekend voor een deel weg ben, heb ik nog best heel veel te doen. En voor de liefhebbers op vrijdagochtend van 6 tot 9 wel bij Radio M Utrecht altijd zit. Dus weer vroeg mijn nest uit en zo. Maar goed, oké, dat is voor het goede doel. Dat is de portemonnee. Dat is waar. Gerben is er ook nog even bij met een mededeling via Messenger. Ik ben weer onderweg richting... wat staat hier nou? Ik ben weer onderweg richting Uit. Morgenochtend nog even laden in Horstel aan de A-Draaitje. Aan iedereen alvast een fijn weekend gewenst. En is er voor mij nog een kipsautéetje? Met een beetje bami? Ja, dat weet ik niet. Ik zal het even harder roepen. Corrie, is er ook bami? Oké. In elk geval wel kipsautéetje voor jou, Gerben. Dat komt voor elkaar. En misschien ook een glaasje bier. Ja, dat snap ik wel, ja. Ja. Voor de donderdag bijna avond, zeg je. Dat is logisch natuurlijk, ja. Hé, hey, en Alwin is erbij gekomen, maar dat is gezellig. Goedemiddag, Bob. Eindelijk kan ik weer eens meeluisteren. Ik kwam er alleen laat achter dat het nu was. 'S Morgens kan ik tegenwoordig namelijk... dan ben ik vaak aan het lossen en met laden gaat het dus niet. Dus ik heb eigenlijk qua programma's al aardig wat gemist. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Maar ik ben er nog hoor. Nu onderweg naar Vuren om daar nog even wat te eten en te drinken. En dan morgen naar de Maasvlakte containertje wisselen. Dan naar Koevoorde koppelen en terug naar Rotterdam. En dan komt echt de zaterdag in beeld nog even laden. Ook nog zo in Heer Hugo Waard in Noord-Holland dus. Voor Hogeveen in Drenthe. En die gaan we dan nou lossen. En dan heb ik toch wel weekend. Nou, dat mag toch ook wel. En ik hoorde iets van saté. Graag naar mij. Een lekker kipsatéetje met de lekkerste pindasaus van kantine juffrouw Corrie. Groetjes aan iedereen. En van de hond, van Chase, natuurlijk ook een pootje. Ja, het is weer gezellig. Hey, Alwin, maak er een goed weekend van. En dat zegt hij voor iedereen natuurlijk ook.

14 minuten over half zes. Als je de live podcast meemaakt. Ja, ik zeg dat toch maar een keertje. Dat vind ik toch eigenlijk wel leuk om te zeggen. Maar het kan ook vrijdagmiddag zijn natuurlijk. In elk geval nog een minuut of 10 maximaal verwijderd van de UWP. De ultieme weekendplaat. Dit is Simply Red.

Maar in het kader van niemand is perfect. Niemand is perfect. Nobody's perfect. Maar perfecto. Dat klinkt wel lekker, hè? Van René uit Noord-Brabant. Natuurlijk, René Schuurmans. Ja!

Ja, hoe lang draait deze René al mee? Best wel lang volgens mij. Ja hoor. Het is wel heel erg lang geleden. Ik denk dat het al was een beetje richting 20 jaar geleden gaat. Dat ik René voor de eerste hand schudde. Overigens heb ik dat niet zo vaak gedaan. Want toen kwam hij in de studio bij de Wereldomroep in Hilversum. Hij was een gezellige vent. Vond ik hartstikke leuk. Ja, ik heb hem een keer of twee gezien. Niet heel veel. Maakt niet uit. Je hoort hem wel graag bij KWC. Dat is mooi. Dat was hij dan met zijn nieuwe single. Perfecto. Hans is intussen aan het smullen geweest. De Viking, hè, voor de duidelijkheid. Hij heeft lekkere dingen gehad. Ja, je had ook een kipsatijtje kunnen pakken bij ons, Hans. Maar dit is ook niet verkeerd, denk ik dan. Broodjes, toch even een bakje koffie. Nog even voor de... Je gaat nog even doortrekken, denk ik, hè. Bob, veel plezier in Knokke in België. En een goed weekend. En tot maandag. Hans, jij ook een goed weekend alvast. Groeten aan de thuisfront, zeg maar. Ja, we beginnen een beetje het einde van de rit naderen. Voor wat betreft de live podcast. En de onderweg op vrijdag natuurlijk, ja. Het was niet op vrijdag Alive and Kicking, maar de donderdagmiddag live podcast. Ja, dat was wel leuk een keertje inderdaad. Ja. Bij mij is nog steeds het zonnetje erbij op donderdagmiddag, ik moet je zeggen. Zo wil je het weekend wel in. Knokken is volgens mij heel veel regen met de zoete Grand Prix. Ja, nou ja, het is niet anders dan. Onderweg op KBC, nog een berichtje van Chippy Martin. Och, daar is hij. Ja, bijna, ik zou het bijna vergeten. Maar gelukkig is er morgen de herhaling. Donderdagmiddag hij is erbij, Chippy van Zeeman. Iedereen een fijne avond gewenst. Nou, voor jou ook. En een fijne vrijdagmiddag. Dat staat hier. Martin, Chippy, Martinus. Onderweg op KBC. Ik denk dat we er ruimte voor gaan maken. Voor de ultieme weekendplaat. En eigenlijk vind ik Down Under van Man at Work best een hartstikke lekker idee. Dus ja, dan kun je twee dingen doen. Niet doen of wel doen. Maar met dat nummer rij je toch heerlijk het weekend in. Er zijn wat mensen die gaan afhaken. Dat snap ik. Lekker naar het avondeten in gedachten al. Of misschien nog even snacken tussendoor. Kipsatéetjes bestellen via mij. De lekkerste kipsatéetjes van kantinejuf juffrouw Corrie. Messentje Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl

0: achtergrond bij is, waar het al flink het weekend is begonnen voor hem. Ja, met 8 uur tijdverschil met Nederland is dat natuurlijk logisch in Brisbane. Ik ga jullie allemaal een lekker weekend wensen. En het was heel leuk om de live podcast te maken op donderdagmiddag tussen 4 en 6 uur. De kipsatijntjes zijn bijna op, dus het was een goede timing wat er allemaal gemaakt moest worden op de donderdag. En voor de vrijdag, ja, wens ik je nogmaals een heel lekker weekend alvast. Het was een feestje om samen radio te mogen maken. Ik ga maandag vertellen hoe de knok is geweest bij al die oude auto's en hoe de sfeer was in de bandplaats Knok in België. En doe voorzichtig, want je moet misschien nog heel wat kilometers maken. Dus wat mij betreft, tot maandag. En blijf lekker luisteren naar ons, hè.
1: Bon weekend naar Hollande et bon weekend naar reste du monde.
0: Ja, ja, Klaas uit Frankrijk. En Nathan, de groet ook. Zullen we zeggen tot maandag?
2: Tot volgende week.
0: Hoe gek klinkt dat dan weer? Nou ja, ook weer niet natuurlijk, ja. Dit is de

0: En zometeen de hits uit de jaren 60 en 70 in Windkracht 6 tot 7 bij KBC. Hey, mooie donderdagavond, hè?
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Zo kunnen ze toch een meerderheid behalen. Premier Meloni heeft zich hard gemaakt voor de wet die volgens haar de stabiliteit van de regering bevordert. Een deel van haar eigen partij stemde echter steeds tegen, waardoor ze met aftreden dreigde. Vanmiddag werd de wet alsnog aangenomen. Het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag uit te leveren. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president van het Hof Pyotr Rovmansky. De 9 zijn in Rusland bij verstek veroordeeld nadat het ICC een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Poetin. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. De kans dat Nederland ze uitlevert is vrijwel nihil. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en trekvogels beter beschermen. Het plan leidt tot grote onrust aan de Waddenkust. Een petitie tegen de sluiting is al ruim 50.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat permanente sluiting niet het uitgangspunt is en er nog niets definitief is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Het meetpunt bij Lobith, waar de Rijn ons land binnenstroomt, geeft geen betrouwbare data meer door, waardoor Rijkswaterstaat het digitale bord met de waterstanden maar heeft uitgeschakeld. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Online zijn de actuele waterstanden nog wel te volgen. Dit zijn schattingen op basis van andere meetpunten. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Drukke avondspits. Het neemt wel af de drukte, maar er staan nog steeds lange files, zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Boxtel Noord en Waardenburg 23 kilometer. Vertraging is meer dan een half uur. Dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Knoopend Ketelplein staat ook 24 kilometer file. Half uur vertraging op de A7 Groningen richting de afsluitdijk tussen Tjalleberd en Jouren 6 kilometer. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Op de A10 Watergraafsmeer-Koenplein is een ongeluk gebeurd. 12 kilometer file tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam-Bosch en Lommer. Vertraging is zo'n 20 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen, een kwartier door een ongeluk bij knooppunt Tiglia. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, een half uur vertraging tussen knooppunt Ewijk en Kuik in 15 kilometer file.
9: We are officially the hottest AM station. 8, 7, 8.
10: Windkracht 6 tot

0: workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar €100. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
6: Van wereldclubs tot verborgen parels.
5: FCSurprise.nl.
7: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag uit te leveren. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en trekvogels beter beschermen. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Het is nog steeds druk, maar het aantal files neemt wel af op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Nog wel 20 minuten vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Door een kapotte vrachtwagen op de A12 Den Haag richting Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Driebergen 6 kilometer file. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes een kwartier vertraging.
9: Ja, Brieke, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
10: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
9: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
10: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
9: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
10: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
9: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
11: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
10: Brik.
9: Ja, Brieke, kom maar.
10: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
9: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
10: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
12: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.
13: We are officially the hottest AM station.
14: Windkracht 6.

0: hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar 100 euro. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
1: Op zoek naar een hippe najaarsoutfit voor jouw kids? Bij Kicks.nl shop je de leukste items van meer dan 50 topmerken. Zoals Vingino, Retour Jeans en Raced. Van trendy jeans tot warme winterjas. Je vindt het allemaal. Bestel voor 12 uur vanavond en je hebt het de volgende werkdag in huis. Retourneren is gratis en betalen doe je eenvoudig achteraf. Kicks.nl.
3: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
4: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
3: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
4: Topvoorzetramen.nl.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Zo kunnen ze toch een meerderheid behalen. Premier Meloni heeft zich hard gemaakt voor de wet die volgens haar de stabiliteit van de regering bevordert. Een deel van haar eigen partij stemde echter steeds tegen, waardoor ze met aftreden dreigde. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Het meetpunt bij Lobith, waar de Rijn ons land binnenstroomt, geeft geen betrouwbare data meer door, waardoor Rijkswaterstaat het digitale bord met de waterstanden maar heeft uitgeschakeld. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Online zijn de actuele waterstanden nog wel te volgen. Dit zijn schattingen op basis van andere meetpunten. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn nog een paar files op de A12 Utrecht-Arnhem. 5 minuten vertraging bij Driebergen. Op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os-Oosten, knooppunt Bankhoef, een kwartier vertraging. 9 kilometer file. 9 kilometer ook op de A50 Arnhem richting Oost tussen Valburg en Ravenstein, een kwartier extra. En 15 Maasvlakte Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug staat het stil over 7 kilometer... door de slechte toestand van het wegdek.
7: We all.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest. De vertraging is een kwartier. En bij de Zuurhofbrug, de N15, Maasvlakte richting Rotterdam, heb je nog 20 minuten oponthoud door de werkzaamheden daar.

0: een schilder- en stuurklus binnen.
1: Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
2: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de Christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Voorstanders noemen het geen aanval op moslims, maar een strijd tegen een politiek project dat haak staat op Europese waarden. Linkse partijen stemden tegen de resolutie, omdat die in hun ogen vooral stigmatiserend werkt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. Maar het initiatief is niet ter stemming gebracht in de Tweede Kamer, wat wel verplicht is. Mogelijk wordt er vandaag alsnog over gestemd. Het is zondag coming-out-dag. Op tal van overheidsgebouwen zal dan wel de regenboogvlag wapperen. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. Het weer: wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws.

0: en schilder en stuklus binnen.
1: Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
2: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculator.

0: Hallo, ik ben Wente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!
1: Jouw hits, jouw station.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de Christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Voorstanders noemen het geen aanval op moslims, maar een strijd tegen een politiek project dat haak staat op Europese waarden. Linkse partijen stemden tegen de resolutie, omdat die in hun ogen vooral stigmatiserend werkt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. Maar het initiatief is niet ter stemming gebracht in de Tweede Kamer, wat wel verplicht is. Mogelijk wordt er vandaag alsnog over gestemd. Het is zondag coming-out-dag, op tal van overheidsgebouwen zal dan wel de regenboogvlag wapperen. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. Een paar maanden later probeerde hij op dezelfde wijze opnieuw het studentencomplex binnen te komen, toen deed niemand open. Het OM had 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest. Maar haar moeder ontkent een laboratoriumongeval en beschuldigt de artsen van nalatigheid. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd.

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest. Het weer: wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.

0: voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beide stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. Een paar maanden later probeerde hij op dezelfde wijze opnieuw het studentencomplex binnen te komen. Toen deed niemand open. Het OM had 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest. Maar haar moeder ontkent een laboratoriumongeval en beschuldigt de artsen van nalatigheid. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
6: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
7: Radio Monique, de stem van de Noordzee. Radio Monique.
8: Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigoboek.eu.
7: Radio Monique.
9: Dit is KB.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Een werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
7: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beide stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws. We are.

0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turks fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
4: Oh, is mooie Turkse fluit.
3: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
4: Oh, dat is mooi.
3: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws.

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws.

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws.